0: Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op, nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: dadelijk.
1: Overal in Brabant.
2: Van Asten tot aan Zevenbergen.
3: Brabant is ook trots op te zijn.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus van Gerard en van Crasher tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metkam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metkam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: beluisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: En grap, waar blijf je nou?
2: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
3: Dit is Omroep Brabant.
4: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van wagen met mijn scootmobiel.
5: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
6: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
7: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
2: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
8: Let's do it.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier gewoon

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: weer thuis.
1: Iedereen wil er weer eens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk gezellig.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crasher tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar hoewel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: al wakker, Maarten Kortlever.

0: Michael Jackson en Who's Bad.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Goedemorgen op deze zaterdag. Het is 18 juli. Welkom, je bent er al vroeg bij. En dat is prima. Want dan krijg je een ontzettende lekkere dosis muziek zo, 's ochtends vroeg. En dan kan het weekend beginnen. Dit is Nu al wakker met in ieder geval Mariah Carey straks. In ieder geval Frans Bauer samen met Kafka. Dat heeft een reden. De Beach Boys zie ik. Ik zie Time Bandits. En verder moet je het maar gewoon op je af laten komen. Het weer ga ik met je doornemen. Ik moet nog heel veel doen vandaag. Plaat. Alles is weer gewoon present om deze zaterdag goed te laten starten. Zometeen een duo dat vorige week de Omroep Brabant tipplaten in handen had. Snow Patrol en Kylie Minogue. Ontzettend goede song is dat. Het mag van mij een hit worden, maar ik vrees dat het gewoon ergens blijft steken. Ja, dat wordt dan niet opgepikt. Ik weet niet waarom. Dat zijn de ondoorgrondelijke wegen van wat wel en wat niet een hit wordt. Maar gaan wel nog gewoon een paar keer draaien. In ieder geval vandaag Snow Patrol en Kylie Minogue. Want ik vind het gewoon een goede song. Die hoor je zo meteen. Eerst Katie Tunstall en Black Horse en The Cherry Tree.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met Maarten Kortlever.
3: Omroep Brabant. 2, 3.

0: met vakantie Koen Wijn. Kei gezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn. Langs de Italiaanse meren. Naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

goede plaat, toch? Ja, is een goede plaat. Snow Patrol en Kylie Minogue en These Alarms. En ik zeg al, voor mij mag het een hele grote hit worden, maar ik vrees het ergste. Mariah Carey en Dream Lover onderweg via deze hele fijne plaat uit de 70s. Steeler's Wheel.

0: Mariah Carey en Dream Lover. De.
1: Ik moet nog zo veel doen vandaag plaat.
0: Die is er elke zaterdag voor iedereen die een klein duwtje in de rug kan gebruiken op deze dag. Om een beetje goede zin te krijgen. Hè. Soms heb je zo'n ochtend dat je denkt van... Nou, met dit liedje gaat dat zeker lukken, want het is een instant vrolijke meezingen. Misschien zit je nu al wel in de auto op weg naar vakantie. Ja, op zaterdagochtend gaan veel mensen rijden. Het zal vast druk worden op de Europese wegen vandaag. Maar als je dan onderweg bent, misschien wel richting het beloofde land, zeg ik altijd. Frankrijk, ja, ik ben een enorme francofiel. Ik hou van Frankrijk. Dus daar kan ik me helemaal voorstellen dat dit liedje erbij hoort. Want we gaan in dit liedje van Brabant richting het zuiden naar een Franse stad waar het goed toe is. Ik ben er een paar jaar geleden geweest en dat was voor het eerst. En dat was wel een openbaring. Dat ik dacht van, goshie mikke, dit is een leuke stad. Het is echt een leuke stad. Bordeaux aan de westkust. En nou ja, dan kun je hem zelf al inkoppen, hè. Van Brabant naar Bordeaux, Frans Bauer en Kafke vandaag.
1: De. Ik moet nog zo...

Typisch jaren 80 hitje Wishful Thinking van China Crisis. Met nu al wakker op Omroep Brabant. Een portie heerlijke muziek om de dag mee op te starten. Wat dacht je van deze? Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight.

The man with the golden voice. Dat was hij misschien zelf wel, Alida Zitting van Time Bandits. Het is natuurlijk een strijd die gaande is op dit moment. Wie heeft de zomerhit te pakken? Is het Rutger van Barneveld of is het Justin de Wild met Cheerio? Ik ga geen keuze maken. Allebei de liedjes zijn leuk, maar ik mag er maar wel eentje draaien. Dus vandaag gekozen voor deze.

0: van Justin de Wild. Brengt ons bij het weer. En het weer is prima op zich. Ja, we hebben wel een stap terug gedaan qua temperatuur. Want die wind is gedraaid naar het noordwesten. Er komt een wat koelere lucht deze kant op. Niet meer de dertigers, maar een keurige 22 graden vandaag. Het blijft droog. De zon gaan we zien. Niks meer aan doen. Morgen zelden laken en pak. Maandag ook. Dinsdag ook. Woensdag ook. Donderdag ook. En zo kopiëren we het lekker door. Ja, het blijft gewoon heel standvastig. Koeler zomerweer. En daar is niks mis mee. Het lijkt erop trouwens dat in het volgend weekend de temperatuur wel weer wat omhoog gaat. Maar dat is nog ver weg, hè? Dus dat zien we vanzelf op ons afkomen. Tot zover het weer.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
0: Dan nu een heel mooi liedje. We moeten even een hele mooie, prachtige plaat draaien. Zo na het feest van Justin de Wild. Even een mooi, mooi liedje. En daarvoor uitgekomen bij de Beach Boys. En dat komt door het feit dat ik met de nieuwe Rolling Stones plaat bezig was. En daar las ik op een gegeven moment over dat op een van de liedjes...

0: Ronnie Wood, de gitarist, een eerbetoon brengt aan Brian Wilson van de Beach Boys. Want ze waren op die dag in de studio toen ze hoorden dat Brian Wilson was overleden. En hij zegt, toen ging mijn gitaar ging spreken. En die solo die ik toen heb gespeeld, dat is gewoon in dat liedje beland. Nou, dat is toch een mooi verhaal. En toen moest ik ineens ook aan Brian Wilson denken. En toen dacht ik, ja, daar ga ik hem ook gewoon doen. Misschien wel het mooiste liedje dat hij ooit geschreven heeft. The Beach Boys en God Only Knows.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
4: Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?
5: Omroep

Pink en Runaway, een van de minder bekende hitjes eigenlijk. Maar ik zat nou net te luisteren en denk, potverdorie, gewoon een goede hit. Het is wat later materiaal, komt al uit de 20s. Laatste liedje van dit uurtje, nu al wakker, dat komt er nu aan. Daarna is het even tijd voor wat boodschapjes en het NOS-journaal van 8 uur even bijpraten. En dan natuurlijk weer een vol nieuw uur te gaan. Maar dit laatste liedje, ja, die is wel echt, echt wonderschoon. Van het album Graceland, het legendarische album Graceland, zou ik bijna willen zeggen, van Paul Simon, waarin hij allerlei Afrikaanse invloeden de wereld inzond. Het wonderschone Homeless, met dat prachtige Afrikaanse koor op de achtergrond.

0: singenze njani bayajabula basithanda yo.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten.
9: Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: al wakker, Maarten Kortlever.

0: Lydell en Another Day op Omroep Brabant. Een hele goede morgen.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Ja, je bent nu al wakker. Welkom op deze koelere dag. Want het gaat een heel stuk koeler zijn vandaag dan die dertigers van de afgelopen week. De temperatuur doet de stap terug, maar het weer blijft nog steeds heel erg zomers. Dus dat is voor veel mensen helemaal prima. Dit uur natuurlijk ook weer heel veel fijne muziek. Een plaatje van een plaats natuurlijk. We gaan weer op wereldreis ergens naartoe. En naar een plek die bezongen wordt. Verder muziek van The Eagles. Ik zie Rowan Hazen, ik zie Milo en Mike Oldfield. Komt allemaal langs. Nou, laat het op je afkomen. Dan wordt het vanzelf een mooie zaterdag. Zometeen Curtis Stigers, I Wonder Why. Geweldig. Maar eerst Miley Cyrus en die dikke nummer 1 hit van een paar jaar terug. Flowers.
1: Maarten Kortlever.
2: Nu al wakker.
3: Omroep Vlaanderen.

0: gevoel van de zomer.
1: Oh yeah, dude, it's summer.
0: Hoor je bij Omroep Brabant. In the summertime
2: when the weather is hot. Dit is Het Gevoel van Hier.
0: Omroep Brabant.

0: Chris Tigers en I Wonder Why. Fantastische plaat. Zijn we er klaar voor?
1: Plaatje van een plaat.
0: Elke zaterdag een soort muzikale virtuele rondreis over de hele wereld. Want in liedjes, daar komen heel veel plaatsen langs. Of het nou dorpjes zijn, stadjes of hele grote steden. Hier en daar een land of een regio. Alles kan in dit verhaaltje, dit plaatje van een plaats. Vandaag naar een plaats die, misschien niet bovenaan de citytrip-lijst staat, maar wat volgens mij best wel een heel interessante plek is. Alhoewel gaan de meeste mensen toch voor andere dingen in dit land, zoals de piramides. Maar ja, daar moet je richting Luxor. We hebben het over Egypte, uiteraard. Een van de oudste beschavingen op deze aardbol. En daarom een mateloos interessant land waar ik best wel een keer naartoe zou willen gaan. Echt wel. Maar er zijn zoveel andere mooie plekjes waar ik ook naartoe wil. Dus deze die valt dan elke keer weer een klein beetje terug. Komt misschien vanzelf nog een keer. Gelukkig wordt het wel bezongen in een liedje. Cairo, we nemen de boot die kant op. En dan komen we bij die mannen van Madness. Zometeen de toeter erin. En dan gaan we onderweg voor een knotsgek vrolijk liedje. En dat is fijn op deze zaterdag. Beetje vrolijk beginnen. In een plaatje van een plaats Madness en de Nightboat to Cairo.
2: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.

0: Zand.
1: Het is iedere dag anders.
0: Elke dag bij je. Het gevoel van hier.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Here Comes the Sun van de Beatles.
1: Bring it.
0: Altijd fijn. Altijd fijn. De Beatles. En deze man die nu al een klein beetje aan het kreunen is. Rustig, rustig, rustig.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

The Eagles and Heartache Tonight, daarvoor Bebe Rexha samen met Faithless en New Religion. Dat liedje moest ik in het begin wel even aan wennen. Toen dacht ik, blijf er vanaf van Insomnia van Faithless. Maar ja, het is met Faithless gedaan. Dus die hebben er wel hun goedkeuring aangegeven. En toen brak mijn verzet eigenlijk ook wel. En nu vind ik het gewoon een hele dikke plaat. Ja, een hele dikke plaat. New Religion, dikke hit ook. Dit is totaal andere koek, maar wel gezellig. De mannen van Rauw en Herzen en het roeie kliet.

0: You Too, Sunday, Bloody Sunday. Einde van deze Nu Al Wakker. Ja, het zit erop, ik heb geen liedjes meer en de tijd is op. Dus ik ga het stokje overdragen aan Christian Westerveld met Weekend. Hij neemt je de ochtend mee in. Daarna is het de beurt aan de tijdmachine. Sean van Vroenhoven uiteraard. En dan, daarna, is er iets speciaals. Dan hebben we altijd Nederkoen. Alleen, Nederkoen gaat met vakantie. Niet dat Koen er niet is. Nee, het programma gaat op vakantie. Het wordt Vakantiekoen. Hij gaat kriskras een reis maken door heel Europa en de hele wereld eigenlijk. En dan komen we allemaal hele fijne liedjes tegen waar je instant van in de vakantiesfeer komt. Ook al zit je in je eigen tuin of balkon. Vanmiddag Vakantiekoen op de radio. En ik spreek je graag morgen weer. Houdoe.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar andere mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dit is Omroep Brabant. Een bijzonder goedemorgen. Dit is weekend tot 12 uur. Ik ben Christian, ik hou je gezelschap. Ik praat je zo dadelijk even bij over dingen die in Brabant spelen. Ik hou je ook op de hoogte van alles wat er in het verkeer bijvoorbeeld speelt. Ik kan je wel vertellen dat het nou nog wel best wel redelijk druk is met allemaal vakantieverkeer wat ik tegen ben gekomen. Maar files zie ik op dit moment nog niet. Komen die er wel, dan hoor je het natuurlijk ook. En over een kwartiertje ongeveer, dan hoor je meer over het weer. Het is wat grijzer dan we de afgelopen tijd misschien wel gewend zijn geweest. Maar ja, dat heeft ook wel weer wat, want het is ook wat minder warm. En daar zat iedereen, nou, ik zeg niet iedereen, want ik kan niet voor iedereen spreken, maar er zaten een boel mensen toch ook wel weer op te wachten. Hoe het verder gaat, dat hoor je zo dadelijk.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
19: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen. Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
20: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
19: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebied.
20: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
21: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
23: Lekkere van Albert Heijn.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Weekend. Christian Westerveld.
24: Het

0: of Le Friant. Zo heet hij eigenlijk. Maar hij noemt zich Bob Sinclair als die muziek maakt. Love Generation.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Zaterdag de 18e juli van 2026 is het. En als jij een zonnetje buiten ziet, ja, dan ben je spekkoper. Ik zie vooral wolken op dit moment. Of dat veranderen gaat en in welke zin, daar horen we straks allemaal over een paar minuten van de vrienden van Weerplaza. Die gaan ons alles vertellen. Ik ga je een paar dingen vertellen die in het nieuws spelen in Brabant. Het verhaal van Koen bijvoorbeeld uit Handel zie je op web en app bij Omroep Brabant. Hij is de eerste ooit die de NOS heeft gehackt. En dat heeft hij niet gedaan met criminele bedoelingen, maar als ethisch hacker, zoals dat heet. Dat is dan iemand die beveiligingslekken opspoort en vervolgens ook meldt aan de eigenaar van de site. In plaats van een straf krijgt hij dan ook een beloning van de NOS. Nou, ga er maar aan staan. 2 NOS-shirts, 2 cadeaubonnen van 50 euro, een certificaat, een bedankbrief en een rondleiding door het gebouw in Hilversum. Nou, rijk is hij er in ieder geval geworden, maar hij heeft dus wel de NOS een beetje geholpen met het dichten van dat lekken. Hij zit in het laatste jaar van de mbo-opleiding IT-expert van het Summer College in Eindhoven. En in zijn vrije tijd gaat hij op zoek naar kwetsbaarheden in computersystemen. Zo heeft hij, schrik niet, ook al wat e-mailadressen van mensen van Omroep Brabant achterhaald. Hij zal het mijne toch niet gevonden hebben. Maar goed, zijn hele verhaal, en dat is toch wel een mooi verhaal dat mensen dit wel doen. En het is ook belangrijk dat ze dat doen, dat zie je op de website en op de app van Omroep Brabant. Ja, wat minder vrolijk is dat de politie in de eerste helft van dit jaar van Brabantse gemeentes meer meldingen over mensen met verward gedrag heeft gekregen. Vooral in de grotere steden ging het om honderden tot zelfs duizenden meldingen. Eindhoven voert de lijst aan met 1852 incidenten van mensen die in de war waren. Landelijk kreeg de politie in de eerste 6 maanden van 2026 ruim 96.000 meldingen. En dat is 17% meer mensen die dus gemeld worden vanwege hun verwarde gedrag dan vorig jaar. En dat is een schrikbarende stijging toch wel. Ook wat ongelukken die zijn gebeurd. Bij een frontale aanrijding op de Nieuwkuikseweg in Helvoort zijn gisteravond een man en een vrouw ernstig gewond geraakt. Ze bestuurden alle twee een auto. Agenten zijn met het mannelijk slachtoffer meegegaan naar het ziekenhuis, want bij hem moet bloed worden afgenomen. Het zou kunnen dat er alcohol in het spel is geweest. Je leest er meer over en over veel meer zaken die in Brabant spelen op web en app bij Omroep Brabant. Zie ook leuke plaatjes van de kermis trouwens in Tilburg, die begonnen is sinds gisteren. 10 dagen lang feest vieren daar. En dan zul je in de programmering van Omroep Brabant ook geregeld nog dingen van terug horen. Bijvoorbeeld maandag, hè, als het de roze maandag is. Het is inmiddels 13 minuten over 9. Brothers Johnson en Stomp op Omroep Brabant. Je luistert naar Weekend.

0: Eternal, I Wanna Be The Only One. Het is 10 minuten voor 9:30 geworden. En ja, dat willen we altijd weten natuurlijk. Hè, wat het weer gaat doen, maar zeker in de zomerperiode. En ja, er is toch wel wat verandering opgetreden, mogen we rustig zeggen. Berend van Weerplaza weet er veel meer van. Berend, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, even tegen wolken aankijken, dat zijn we niet zo gewenst morgens.
1: Nee, inderdaad, ja. Nee, we komen natuurlijk uit een zeer warme periode met eigenlijk dagelijks volop zon. En dat is inmiddels wel veranderd, want dit weekend staat toch wel in het teken van meer bewolking en wat lagere temperaturen. Nou, dat merken we op deze zaterdag natuurlijk al goed. Op dit moment op verreweg de meeste plekken in de provincie gewoon bewolkt. Vanmiddag kan het in Brabant nog wel zo'n 22 tot lokaal misschien 24 graden worden. Zien we hier en daar ook wel eventjes de zon. Maar de bewolking die blijft wel gewoon op de verreweg de meeste plekken de overhand houden. Er staat ook wel een goed voelbare wind uit het noordwesten. Dus voor het gevoel is het ook wel een stuk minder warm vandaag. Maar goed, weet je, we komen natuurlijk uit een zeer warme periode. Dus ook vandaag is het misschien ook wel een ideaal moment om even het huis door te luchten. En die warmte uit de huizen te krijgen.
0: Die warmte moet ik persoonlijk zeggen, en daar ben ik niet de enige in, dat weet ik wel. Ja. S'nachts heb je daar vooral last van. Dat is echt helemaal wel fijn, hè, dat het daar echt wel wat koeler
1: zeker
0: is.
1: Zeker. Ja, ik vind het ook wel erg lekker, hoor. Want voor ook komende nacht gaat het toch wel weer flink afkoelen naar temperaturen zo tussen de 13 en 15 graden. En dan is het helemaal ideaal om even alle ramen open te zetten, inderdaad.
0: Ja. Als je iets verder vooruit kijkt, Berend, wat is dan de trend?
1: Ja, de komende dagen blijft het echt wel enigszins aan de koele kant, hoor. Althans, koel, echt koud wordt het niet, maar wel ietsje koeler dan de voorgaande periode. En ook iets koeler dan de gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. Want morgen wordt op de meeste plekken niet verwarmd, dan gaat het 22 in Brabant. Zien we de zon wel weer wat vaker en opnieuw een stevige wind uit het noordwesten. Dus ook echt wel iets frisser voor het gevoel. Maandag kan het dan lokaal wel weer 24 graden worden. Ook dan zien we de zon af en toe, maar ook flink wat bewolking. En ook de dagen daarna, zeker tot en met donderdag, worden dagelijks zo'n 22 of 23 graden. Met zeker op dinsdag en woensdag hier en daar wel een spatje regen. Maar echt grootschalige regengebieden grote hoeveelheden neerslag staan voorlopig niet aan de orde. Zou eigenlijk wat meer dan welkom zijn natuurlijk. Hè? Want het is echt droog aan het worden in de natuur. Maar dat blijft voorlopig nog wel even uit.
0: Oké, nou zijn we weer bijgepraat.
1: Hoi zo.
0: Joe, tot later weer.
1: Doei doei.
2: Kei gezellig en altijd bij je.
3: De zon door je speakers.
2: Omroep Brabant.

0: nieuwe Stuifmeel podcast staat nu online.
1: Ze zijn een landingsbaan en dildo in één. Ze zijn zo mooi dat ik er nog steeds voor op de knieën ga. Ben je benieuwd waar ik het over heb? Luister dan maar.
2: Morgenochtend meer.
0: Je vindt elke week een nieuwe aflevering in jouw favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast. All right.

0: En This World's Our Own.
1: De schijf van vijf.
0: Elke zaterdag is het weer prijs. De schijf van vijf. En welke vijf platen erin komen te zitten, daar bepaal ik niet. Ik geef alleen maar het thema. Nee, dat bepalen jullie. Maar ja, er is maar plek voor vijf. Dus dan moet er wel vervolgens weer een keuze worden gemaakt. En dat doe ik dan weer wel. Het thema deze keer. Nou ja, je hebt het net in het weerbericht kunnen horen. Het is 's nachts wat minder warm. En dat betekent dat je een beetje bij kunt slapen. Lekker dromen. En dat is het thema. Dromen, want daar is vaak over gezongen, hoor.

0: van 5.
1: En je kunt alle talen zo'n beetje erbij bedenken waar ook in gezongen is over dromen. Nou, laat me weten welke droomplaat jouw gedroomde is. En dat kun je doen via de app 06573-28203. 06573-28203. Dadelijk doe ik vast een voorproefje. En de 5 komen tussen 11 en 12 voorbij. En dan moet ik zeggen dat ik heel slecht in tellen ben. Dus het willen er ook nog wel eens ooit 6 zijn. En soms zelfs 7. Dus laat me gewoon even weten. Via de app 06573-28203. Welke droomplaat jij heel graag wil horen. Kijk ik even naar het verkeer voor je. Dan zie ik dat het nog redelijk te doen is allemaal. Er is wel veel vakantieverkeer, maar dat leidt niet tot files. De A15, daar wordt wel aan de weg gewerkt richting Nijmegen. Dat is wel net buiten de provincie, maar daar rijden veel Brabanders. Tussen Del en de aansluiting naar de A2 richting Utrecht. Daar zijn bergingswerkzaamheden bezig en daarom is de verbindingsweg afgesloten. Je moet daar keren bij afrit Meteren, maar dat wordt de plek allemaal aangegeven. En dan, als je goed oplet, zie je vanzelf wat je moet doen. En op de A73 richting Maasbracht, tussen knooppunt Tichelia en knooppunt het Vonderen, daar zijn ook wegwerkzaamheden aan de gang. Die weg is ook dicht, dat duurt tot maandagochtend. En tot die tijd moet je even omgeleid daar. Ja, en terwijl ik de eerste droomappjes al binnen zie komen, vertel ik je dat we zo verder gaan met Los Lobos en dat er straks ook nog een stukje cabaret aan zit te komen. La Bamba.

0: Uit een film over het veel te korte leven van Richie Valens. De man die dit nummer in de jaren 50 de hitparades inzong. Los Lobos en La Bamba op Omroep Brabant.
1: Met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Inmiddels 4:05 en je hebt me de afgelopen jaren wel eens vaker gehoord over het programma wat je misschien ook wel eens ooit gekeken hebt. Ik geloof in mij heette dat, waarin zangers die het graag wilden maken en vooral in het Nederlandstalige genre werden gevolgd. En dat ging met vallen en opstaan, ook voor één Rutger.
2: Ik ben zeker niet de beste zanger van Nederland. Maar ik zou wel een A-artiest kunnen worden.
3: Engelien, vanmiddag, jij weet ervan toch dat ik 20 jaar in het vak zit volgend jaar. Heb jij interesse om mee te gaan op de boot vanmiddag?
4: Ik denk het niet.
5: We zijn in het land van Maas en Waal. En dan mag je erover zingen ook. Komt-ie. Hij moet hem even zoeken, zegt hij.
3: Heb je een andere wel gevonden, Chris? Want dan doen we eerst een andere. Dat is ook best, hè?
5: Geluidsman, heb je hem? Oh, nog niet. Hij staat ergens achteraan. Hebben we hem inmiddels? Nog niet.
2: Nee. Oh. Ik vind mezelf geen tekstschrijver. Absoluut niet. Maar ik kan wel heel goed dingen verwoorden.
3: Mijn hart staat in vuur en vlam.
6: Maar heeft het ook een bepaalde betekenis, of...?
3: Ik ben gewoon even wat aan het opschrijven. Rutger komt naar je toe deze zomer. En nu gaan we even druten inrijden. En met een megafoon gaan we even mensen oproepen om hier naartoe te komen. Kijken of we een beetje aandacht kunnen krijgen hier. Maar dat komt wel goed. We gaan eens even kijken. Dan gaan we eens even gekheid maken, hè? Mijn accu leeg. Rutger komt niet ver deze zomer. Heeft er iemand, van jullie skatkabels bij? Oh.
0: Maar het is helemaal goed gekomen met Rutger. Hij woont ook nog in Brabant tegenwoordig. En het is hem wel gegund, hoor. Na al het vallen en ook weer opstaan dat hij nu zo'n dikke hit te pakken heeft. Want dat kun je wel zeggen. Zwoele zomeravonden. Rutger van Barneveld op Omroep Brabant.

0: opgroeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crasher tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: Waka en Julia Michaels, Hurt Somebody.
1: De schijf van 5.
0: Gaat over dromen deze keer. Omdat het s'nachts weer wat makkelijker wordt als de temperatuur een beetje omlaag gaat. Nou, er is zo verschrikkelijk veel binnengekomen al. En verschrikkelijk is dan een verkeerd woord natuurlijk. Hè. Het is hartstikke mooi dat er zoveel al is binnengekomen. Ik geef je een kleine bloemlezing.

0: 3.
1: Across the street, I have a dream.
0: Nou, dit zijn er maar een paar hoor. Roy Orbison zie ik heel geregeld voorbij komen. Ik heb ook een liedje van Benno van Vught voorbij zien komen. Aangevraagd door Benno zelf, maar dat mag natuurlijk ook. Rinske zie ik vragen om... Oh nee, die vraagt wat het thema is. Nou Rinske, het thema is dus dromen. Een zee vol dromen van Dana Winner is door Arina gevraagd. Meatloaf, rock'n'roll, dreams come through van... Althans, Johan vraagt die aan. Even kijken. If I Can Dream van Hans is die aangevraagd. Ja, de meeste dromen zijn bedrog van Wolter Kroes. Kan ook natuurlijk. En 1000 träumen ook nog. Even kijken, ja, wat zie ik nog meer? Nou, inderdaad, nog een paar keer ABBA. Nog een paar keer Roy Orbison. Nou, die Roy die komt wel een keertje voorbij, dat is wel duidelijk. Als je nog een mooie hebt, laat het weten via de app 06-573-28203.
2: Lachend het weekend in.
0: En deze keer doen we dat met een Brabander uit Aarlerikstol afkomstig en vervolgens in Rotterdam verzeild geraakt. Ramon Chartré.
3: Het is een groot verschil met Aarlerikstol, Rotterdam. Ja, dat weet ik inmiddels. En dat zit hem in kleine subtiele dingetjes. Bijvoorbeeld, kijk, Aarlerikstol woon ik gewoon in een rustige straat met een paar bomen. En het enige wat je altijd hoorde in Aarlerikstol was zo... En dat is een duif, hè? Dat snappen jullie. Maar Rotterdam klinkt heel anders. Rotterdam is meer zo... En dat is... Dat zijn dealers die elkaar seinen dat de politie aankomt. Snap je? Dat is een beetje het verschil waar ik nou tussen zit. Dat is een beetje het ding. Weet je, ik woon in het centrum, in Rotterdam. Ik merk ook veel daklozen in Rotterdam. Ik bedoel geen cabrio-rijders. Ik bedoel echt daadwerkelijk... Hè? Bij mij in de straat ook, dat is me ook opgevallen... staat een heel groot sloganbord met de slogan van Rotterdam. En de slogan van Rotterdam is... Make it happen. En ik heb daar niks mee, jongen. Het past niet helemaal bij hoe ik ben. Dus ik ben een beetje, om eerlijk te zijn, een beetje op zoek... naar een plek waar de slogan gewoon iets beter bij mij aansluit. Nou, ik ben een beetje gaan zoeken. Dus bijvoorbeeld Amsterdam. Amsterdam is zo, I Amsterdam, hè, zo, belangrijk, wereldstad. Ja, ik kom toch uit Brabant, dus ik ben ook een beetje gaan zoeken in Brabant. En bijvoorbeeld Den Bosch heb ik een tijdje gewoond. Slogan van Den Bosch is bijvoorbeeld... Den Bosch, zin in morgen. Ja, dat is waarschijnlijk de dag voor carnaval bedacht of zo, ik weet niet. We hebben nog meer. Helmond. Helmond ben ik geboren. Slogan van Helmond is... Helmond, de glimlach van Brabant. Ja, ik weet niet of je ooit in Helmond komen, maar... Snap je? Dat is niet de glimlach. Snap je? Als Helmond een glimlach is, ja, dan is het de glimlach van de Joker. Gewoon enge plek, gewoon daar wil je niet zijn... Tilburg slaat helemaal nergens op. Slogan van Tilburg is... Tilburg, je bent er. Je bent er. Ik weet niet wat je komt doen. Flikker zo snel mogelijk op. Maar je bent er. Dat is gewoon hun mentaliteit. En Aarlerikstol. Aarlerikstol heeft geen slogan. Aarlerikstol heeft wel een volkslied. Hier ben ik opgegroeid. Volkslied van Aarlerikstol. Dat is... Aarlerikstol. Koeien in de wei. Varkens in de stront. Pilsken aan uw mond. Dat is het volkslied van Aarlerikstol.
2: Omroep Brabant.
4: Een goede gevoel.
5: Dat kan niet anders.
2: Kei gezellig.

0: Scorpions. Heel mooi, hè? Send me an angel.
1: De schijf van vijf.
0: Maar de volgende wordt ook mooi, hoor. Die is heel vaak aangevraagd. Ik zag Michael het in ieder geval doen. Ja, zie, ik moet dat beter administreren, hè? Dan had ik je zo kunnen vertellen wie het allemaal aan hebben gevraagd. Maar het zijn er een heleboel. Bijna 10. Roy Orbison. En het prachtige In Dreams. Hier komt hij. Het voorproefje van de schijf van vijf.
2: A candy-colored clown they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle started.

0: werd een beetje over dromen gezongen. Dus half in het thema. Three Doors Down. Het is bijna 10 uur.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
9: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
8: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
9: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
10: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
11: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
12: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
11: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
13: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
14: SVK Benelux.
13: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
11: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: En dit is Omroep Brabant, weekend tot 12 uur. Ik ben Christian en ik mag je gezelschap houden tot dat moment. En daarna stappen we de tijdmachine met John in. En tussen 4 en 6 een speciaal vakantieprogramma met Koen. Niet Nederkoen, maar de vakantiekoen. Nou ja, als je nog een beetje vakantiesferen nodig hebt op een dag dat het weer net een beetje minder is. Ja, nou ja, dan kom je helemaal aan je trekken dus later vandaag. Dus hou hem lekker aan de hele dag op Omroep Brabant, zou ik zeggen. Dan hoor je zo dadelijk weer even alles over de Tour de France.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Mam, waar is mijn zwembad?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen... achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: Geeft ruimte.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend secondspecialist.
9: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
8: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
9: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
10: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
12: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: Weekend. Christian Westerveld.
15: Christian,

0: Phil Collins. En Too Hard op Omroep Brabant. Het is 10 minuten over 10.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: En die gaat je een paar dingen vertellen over het nieuws in Brabant. De kermis in Tilburg is natuurlijk begonnen. De grootste kermis van de Benelux. En het is daar reuze gezellig. En iedereen gaat er heel blij naartoe. En komt er meestal ook wel heel blij vandaan. Maar soms is het even ietsje minder gezellig. Wat te denken van wat er gebeurde gisteravond. Een stevige vechtpartij waarbij verschillende mensen betrokken waren. En het duurde ongeveer een kwartier. En een jongen is daarbij behoorlijk gewond geraakt. Agenten reden rond 6:30 naar de plek waar de ruzie was ontstaan. Vonden een slachtoffer helemaal onder het bloed. En op camerabeelden is te zien dat die ruzie dus echt wel een kwartier geduurd heeft. Over en weer werd er gevochten. Wat de aanleiding is geweest, dat is nog onduidelijk. En de politie raadt deze jongen aan. Als de alcohol is uitgewerkt, nou dat zal onderhand wel, want we zijn alweer wat uurtjes verder, om dan toch vooral aangifte te doen. Iets anders in het nieuws, dat is een ongeluk wat is gebeurd met een scooterrijder in Volkel gisteravond laat. Hij is gewond geraakt bij een harde val op de Rouwstraat in Volkel. En dat gebeurde bij een wegversmalling. Wat er precies is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk heeft het slachtoffer onderweg iets geraakt. Er was in ieder geval geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En de scooter, daar blijft niet heel erg veel van over als ik het zo zie. Ook andere dingen in het nieuws zie je allemaal natuurlijk op de website en op de app van Omroep Brabant. Ja, en als het over het weer gaat, dat vertelt Berend in het kort.
2: Op verreweg de meeste plekken in de provincie gewoon bewolkt. Vanmiddag kan het in Brabant nog wel zo'n 22 tot lokaal misschien 24 graden worden. Zien we hier en daar ook wel eventjes de zon. Maar de bewolking die blijft wel gewoon op de verreweg de meeste plekken de overhand houden. Er staat ook wel een goed voelbare wind uit het noordwesten. Dus voor het gevoel is het ook wel een stuk minder warm vandaag. Maar goed, weet je, we komen natuurlijk uit een zeer warme periode. Dus ook vandaag is het misschien ook wel een ideaal moment om even het huis door te luchten. En die warmte uit huis.
1: De Beter Goed Gejat plaat.
0: Hoor je elke zaterdag. En dan hoor je het origineel van de nummer dat je in een andere versie waarschijnlijk veel beter kent. En in dit geval gaat het over een nummer wat, voor een deel het origineel in stand heeft gehouden, maar ook voor een deel niet.

Ja, DigiDex bewerkte dat nummer van de Vlaamse Eva de Roveren en maakte daar dus Slaap Lekker van. En het origineel, dat was fantastisch toch. En dan moet ik wel zeggen, als ik dat heel af en toe hoor, dat gebeurt niet zo heel veel, dan hoor je DigiDex er toch altijd wel een beetje doorheen rappen. Terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is, want ik vind het origineel zonder hem, sorry Digi, wel veel mooier. Ik ga het toch proberen, omdat, zwart ik zei tegen haar, er niet doorheen te denken. Het origineel, Eva de Roveren, fantastisch toch? De Beter Goed Gejat.

0: zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Hold my hand, Jess Glynn.
1: Et maintenant, le Tour de France.
0: Ja, een mooie dag staat er vandaag op stapel in de Ronde van Frankrijk. Met behoorlijk wat beklimmingen erin. Dus er staat wel wat te gebeuren, denken we dan maar. Maar goed, ik heb er niet zo vreselijk veel verstand van. Iemand die dat veel meer heeft. Dat is een van de beste toerrenners die we ooit gehad hebben in onze provincie. Dat is Johan van der Velde. Johan, een goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Maar eerst maar een beetje terugblikken op de afgelopen week. Wat is jou vooral opgevallen? Of wie is jou vooral opgevallen afgelopen week?
2: Mijn is opgevallen Tim Melier natuurlijk. Die zijn derde overwinning erbij gezet heeft. Dus ja, ik denk wel toch wel de rapste sprinter die er op het moment in de Tour de France is dan natuurlijk. En ook Mathieu van der Poel toch nog een mooie rit kunnen pakken in de verzingende hitte.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk ook afgelopen week wel een hele hete week geweest. En goed, we moeten het er allemaal wat doen. Een beetje een minpuntje van de rustdag, waar veel hotels zonder airco zaten. Ja, dat viel me ook wel op. En
0: serieus?
2: Dan denk ik, ja, dan hebben ze heel de week in 40 graden gereden. En moeten ze op de rustdag, wanneer ze eigenlijk een beetje uit moeten rusten, nog in een kamer liggen waar het misschien ook nog 40 graden is. Ik denk, ja. Ik denk dat dit is echt terug in de tijd. Want dat was bij ons vroeger.
0: Want ja, was dat vroeger zo? Want al die mooie hotels en die hele luxe touringcars waar die ploegen in zitten, dat was eigenlijk in jullie tijd was het helemaal niet, hè?
2: Dat was absoluut niet, nee. Dus, en het eten was allemaal nog veel minder en zo. Dus wat dat betreft, goed. Maar het is wel voor de renners is wel vervelend natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Dus, het is niet meer van deze tijd. Maar aan de andere kant, alle ongemakken horen wel een beetje bij de wielersport natuurlijk, hè?
2: Ja, dat is ook zo, natuurlijk. En niemand durft natuurlijk tegengas te geven tegen de organisatie. Want ja, die zijn machtig. Dus die zeggen van, oké, één grote mond aan, dan kom je volgend jaar niet.
0: Nee. Maar ja, maar in jullie tijd, dan gaan we toch maar even terug in de tijd. Als ze dat bijvoorbeeld bij Jan Raas of Bernard Hinault deden, die trokken hem wel open dan, hè?
2: Ja, die lieten wel van zich horen, dus... nu wordt er wel wat geroepen, maar ja, ik vind toch allemaal nog een beetje... Kijk, de grote man van de Tour de France, Christian Puurdrom, die sliep in een kasteel. Ik denk, ja, onderscheid moet er zijn natuurlijk. Maar,
0: ja, laat hem dan lekker in 40 graden rijden, even slapen dan, hè. Dat lijkt me dan beter. Maar goed, iedereen is er wel weer doorheen gekomen. En dan gaan we al langzaamaan richting de laatste week...
2: Ja.
0: Want zo snel gaat het alweer.
2: Te
0: beginnen met vandaag weer een dag. Ik geloof niet dat er buitencategorie klimmen bij zitten, maar wel een aantal van de eerste categorie. Dus ga er maar aan staan. Wat verwacht je? Denk je dat mensen in staat zullen zijn om een Pogacar nog aan te vallen? Of is wat dat betreft zijn de kaarten al geschud?
2: Ja, ik denk dat de kaarten al geschud zijn. Maar ja, je weet maar nooit. Ja, als je niet aanvalt, dan heb je bijvoorbeeld al verloren natuurlijk. Kunnen ze überhaupt nog aanvallen? Ja, dat kunnen ze vandaag laten zien natuurlijk. Ja, misschien rijdt er een vroege ontsnapping weg. Maar ja, dan moeten er ook alweer jongens zijn die een beetje kunnen klimmen natuurlijk. Dus ja, er zijn ook ploegen die hebben nog niks gewonnen. Dus er zal hopelijk wel een beetje strijd komen. Want daar zit toch wel een beetje op te wachten. En ik denk dat Pogacar niet zoiets heeft van... Nou, ik rij alles nog een keer flink aan dingelen. Want hij staat op zich, staat hij heel goed. Dus... in principe hoeft hij ook alleen maar te volgen. Dus hopelijk kunnen die anderen nog wat tegengas geven als Evenepoel en Vingegaard en Lipovic. Dat zijn er allemaal mannen die kunnen toch wel een beetje aardig bergop. Maar de ploeg van UAE is ook heel sterk natuurlijk. Dus ja. Die kunnen het allemaal goed onder controle houden.
0: Ja, dat is wel waar. Maar ja, voor onze Belgische vriend, ik heb wel altijd de indruk, als het echt stijl wordt, dan krijgt Evenepoel het wel heel snel moeilijk, hè?
2: Ja. Als het echt stijl wordt, dan wordt het een stuk moeilijker voor hem. Hopelijk is hij volgende week in de tijdrit nog, dat hij daar nog iets terug kan pakken. Maar ja, het is natuurlijk ook maar een tijdrit van 26 kilometer. Ja. Dus er geen grote verschillen komen, dus...
0: Nee, nou, dat zullen we nog zien. Wat verwacht je eigenlijk in die laatste week nog van de Nederlanders en misschien wel van de Brabanders? Want we hebben Mathieu natuurlijk, Huub Arts, die het tot nu toe verschrikkelijk goed doet.
2: Ja, dat kan ik vergeten te zeggen. Huub is, die heeft zijn eigenlijk een aantal keren in de top 10 gesprint. En dat is toch wel heel knap, want ja, ik ken Huub persoonlijk goed. Hij zat vroeger bij Matec en hij is naar de opleidingsploeg gegaan van... Intermarché en hij is toch uiteindelijk hij is toch een verdienstelijke prof geworden tot nu toe. Dus Ja, ik vind het knap. Petje af.
0: Nou, voor de wat vlakkere ritten die er misschien nog aan zitten te komen, let ook even op Huub. Niet alleen op Kooi, wat onze snelste sprinter in Nederland is. Hij zit er ook altijd bij. Dus,
2: ja, hij zit er ook altijd bij. Dat is jammer. Ja, tweede plaats. Dus, dat is altijd jammer natuurlijk. Maar hij doet in ieder geval mee voor de overwinning. Dus.
0: Nou, we gaan hem ook in de gaten houden. En al die anderen. Ja. En dan vooral de mensen die bergop wat beter zijn. Want die zullen vandaag aan hun trekken komen. Johan, geniet ervan, zou ik zeggen. En volgende week praat ik graag nog eventjes een keertje met je.
2: Ja, dat is goed.
0: Gaan we dan weer doen. Hey, tot volgende week dan. Houdoe, hè.
2: Hey, de groetjes. Doei.

Bos himself. The Streets of Philadelphia op Omroep Brabant. Het is inmiddels ietsje na 10:30. Geen files in Brabant, maar net aan de rand wel. De A50 onderweg naar Os. Voor knooppunt Valburg loopt het helemaal vast. En daar is de vertraging ongeveer een kwartier. En de A73 richting Maasbracht. Dan moet je rekening houden met wegwerkzaamheden voor knooppunt Het Vonderen. Dat duurt tot maandagochtend 5:00. En als je van die weg gebruik wil maken, kan dat dus in het weekend niet. En word je omgeleid. Straks komt er weer een mooie plaat om te janken voorbij. En ja, dit is wel de ultieme smartlap uit de 70e jaren van Brabantse makelij. Die hoor je zo. Nu eerst Bronski Beat.

nieuwe tipplaat van Omroep Brabant. Find Me in a Bar, Nate Smith. Geboren in Paradise. Prachtige naam natuurlijk voor zo'n plaatsje in California. Maar ja, wel een aantal jaren geleden helemaal verzwolgen door een van die bosbranden die ze daar hebben. Maar hij was daar gelukkig niet bij. Althans, hij is er nog en hij zingt. En dat doet deze mevrouw ook. En zij zingt over hem met een hoofdletter. One of Us op Omroep Brabant.

0: Joan Osborne. If God was one of us. Naar Brabant voor...
1: Een plaat om te janken.
0: Ja, want het is echt Brabants product. En zeer succesvol Brabants product. En het is vaker geopperd van... God, die moet je ook een keertje doen als plaat om te janken. Nou, dat gaan we dan maar even doen. We moeten terug naar 1970. Pierre Gardner was nog niet bekend als vader Abraham. Maar als man achter de schermen, des te meer. En hij nam ook onder andere namen ook nog wel eens ooit een plaatje op. Maar daar gaat het nu even niet over. In dit geval had hij een mooi liedje in gedachten voor een jonge Brabantse kapster. En aanvankelijk, toen hij het liedje schreef, ging het over haar moeder, met wie ze al een tijd geen contact had. Maar dat vond ze toch een klein beetje te dichtbij komen. Dat vond ze te moeilijk. En toen vroeg ze, zou je de tekst niet een klein beetje aan kunnen passen dat het niet over mij gaat? Nou, dat DPR vervolgens. Ja, en de rest is geschiedenis. Het nummer heeft 41 weken in de top 40 gestaan destijds. En die hele jonge kapster, die kennen we gelukkig nog steeds als Corrie. Toen nog met de rekels. Huilen is voor jou te laat.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Het origineel natuurlijk van Don McLean. Ofwel, eigenlijk moet je Don McLean zeggen. American Pie, Madonna op Omroep Brabant. Het is 11:08 en jawel hoor, het Brabants Busje is ook weer present. Ook op deze zaterdag toert hij weer in Brabant. En ja, ons paradepaardje zit deze keer op het busje.
1: Goedemorgen, Christian.
0: Ja, Thomas, waar is het busje deze keer terechtgekomen?
1: We zijn terechtgekomen in Elshout.
0: Ja.
1: En ik sta naast Henk van Kuik. En die heeft wel een heel bijzonder verhaal. Want die heeft een klusteam opgericht voor en door senioren. Henk, vertel eens.
2: Ja, we hebben sinds oktober vorig jaar een klusterdienst opgericht om senioren en minder valide in Elshout en leden van de KBO Elshout te helpen met kleine klusjes in huis. Want het is erg moeilijk als je een klein klusje hebt om een professioneel bedrijf te vinden. En wat we ook al meegemaakt in Elshout, dus als je niet oplet en je gaat op internet zoeken om een klusje op te lossen, dan is de kans groot dat je financieel opgelicht wordt. En daarom hebben we een aantal klussers gevonden. Het zijn gepensioneerde vrijwilligers, allemaal vakmensen en vertrouwde mensen in Elshout. Want één ding is belangrijk. Als je een klus hebt, moet je iemand binnenlaten. En wie laat je tegenwoordig nou binnen? Daar heb je vertrouwde mensen voor nodig. En dat is de achtergrond om het klusteam op te richten in Elshout. Wij noemen het dan ook Repair Home.
1: Ja, en ik kan je wel eerlijk zeggen, ik heb net gezien hoe ze klussen en dat gaat er heel professioneel aan toe. Want dat zijn ook mensen die uit het vak komen. Dus dat is heel leuk. Is het iets voor jou, Christian? Oh nee, je bent natuurlijk nog niet senior.
0: Nee, ik heb die leeftijd nog niet. Maar aan de andere kant weer wel, want ik ben dus... ik heb twee linkerhanden, moet ik eerlijk toegeven. Ik kan niet.
1: Ja, ik ook. Maar ja. Ik ben dus niet, ik mag hun niet inhuren. En dan is het ook gratis dus. Maar dat mag dus niet.
0: Nee, dat is dan ook weer zo. Wat staat er nog meer op het programma, Thomas, op deze dag voor het Brabants Busje?
1: Nou, we gaan zo dadelijk onder andere naar Overangel. Of is het Overangel?
0: Overlangel, denk ik dat jij bedoelt.
1: Overlangel?
0: Ja.
1: Oh ja? Joris, kijk even naar Joris. Die kijkt me ook heel verbaasd aan. Maar daar is een zomermarkt. En daar wordt de opbrengst van de bierverkoop, et cetera, gebruikt om hun carnavalswagen te betalen.
0: Oh, nou, dat is een heel goed doel om voor ogen te houden. En wat misschien ook wel leuk is om te vertellen, het Brabants Busje is de hele week op één en dezelfde plek te bewonderen de komende week. Ja. Hè?
1: Op de Tilburgse kermis staan we de hele week. Kom vooral gezellig langs, want we staan daar met een speciale stand.
0: Nou, lijkt me hartstikke leuk. Dus, nou, en als je nog iets leuks wilt...
1: Nou, ik zie je daar.
0: Nou, je komt misschien nog wel even aan waaien van de week. Dat ga ik zeker doen. Een goede vaart deze dag weer. En mensen weten jullie vast wat te vinden als er nog iets leuks is. Brabantsbusje@omroepbrabant.nl bijvoorbeeld via de mail en via alle platforms vind je ze. Thomas, tot later weer en dankjewel.
1: Fijne dag.
0: Joe, houdoe.
3: De schijf van vijf.
0: En zo gaat het busje weer verder. En daar gaan wij ook. Straks de 11e, dan is het thema van de schijf van vijf dromen. En waarom dromen? Nou, als het ietsje minder warm is, dan slaap je weer iets beter. En dan droom je misschien ook wel weer een beetje fijner. Mooie platen die iets met dromen te maken hebben. Luister maar even mee. Dit is een beetje inspiratie.

0: Weekend.
1: Met Christian Westerveld.
2: En als je een mooie plaat kunt bedenken die iets met dromen te maken heeft, laat dat dan even weten. Doe dat via de app 06-573-28203. Ik zeg er wel even bij, we hebben er alvast eentje als voorproefje gedaan. Dat was In Dreams van Roy Orbison. Dus die hoef je niet nog een keertje aan te vragen, want die doen we maar ene keer en dat is al geweest. Alle andere platen die iets met dromen te maken hebben, die mag je dus doorgeven via de app 06-573-28203. Intussen is het bijna 11 uur geworden en zo dadelijk praten de vrienden van de NOS je helemaal bij over wat er buiten onze provincie gebeurt.
3: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
11: Albert Heijn. Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsver.

0: 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
1: Het 24 uur Solex Race Festival. Vier dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
2: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
3: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun

0: Hun zoon raakte zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39... werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had... staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties... vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland... nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was... ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: En dit is Omroep Brabant. Weekend is er tot 12 uur met een thema dus. De schijf van 5 platen die iets met dromen te maken hebben. En die kun je doorgeven via de app 0657328203. De files, het zijn er twee op dit moment. Die staan alle twee op de A50. Van Arnhem richting Oss tussen Grijshoord en Knopend Valburg. Daar zijn wegwerkzaamheden, of eigenlijk bergingswerkzaamheden aan de gang. En dat levert 10 minuten vertraging op. En ook op die A50 richting Oss tussen Ewijk en Ravenstein. Ook nog eens een keer een vertraging van 1 minuut of 5. En een beetje in dezelfde regio. De A73 naar Maasbracht richting het Vonderen. Ook net dat dan buiten Brabant, maar dan wel dus richting Maasbracht. Daar is het dicht vanwege wegwerkzaamheden. En dat duurt tot maandagochtend 5 uur, word je omgeleid. Voor de rest kun je overal doorrijden. Straks wordt er even bijgepraat over het weer. Dan meldt Berend zich van Weerplaza en hij vertelt alles over het zomerweer... of wat daar op dit moment voor door moet gaan.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
12: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
11: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
13: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
14: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: Weekend. Christian Westerveld.

0: And the boys are back in town.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Met straks dus dat thema dromen, waarvoor ik echt veel te veel aanvragen binnen heb. Ja, niet dat ik er niet blij mee ben, maar ja, dat betekent dat ik ook een heleboel die ik wel hartstikke mooi vind en heel leuk heb bedacht vind. Niet kan draaien dadelijk. Dat is natuurlijk wel weer zonde. Maar goed, houden we wel een hele mooie 5 over natuurlijk straks. Straks ook de uitgebreide weersverwachting van Berend van Weerplaza. En nu even kijken wat er allemaal op de website van Omroep Brabant te vinden is. Het een en ander over de Tilburgse kermis, waar het heel gezellig is, maar af en toe ook wel even mis kan gaan. Een stevige vechtpartij die ongeveer een kwartier duurde. En de politie vond iemand helemaal onder het bloed. Ook enigszins in de olie. Als hij weer een beetje is afgekikt en weer een beetje nuchter is, dan moet hij maar aangifte doen, zegt de politie. Daar lees je meer over op de website. En een ander heel mooi evenement dat voor een deel ook nog in Brabant te doen is, met heel veel Brabanders erbij, dat is de Vierdaagse van Nijmegen. Nog een paar dagen, dan is het weer zover. Het fijne nieuws voor de mensen die gaan lopen is dat het niet bloedheet gaat zijn zoals het afgelopen weken wel was. Want dat is natuurlijk helemaal niet fijn als je een prestatie wil leveren. Maar het wordt nog steeds natuurlijk een uitdaging. Maar sommige mensen die behoorlijk op leeftijd zijn, zeggen we, zeker in dit geval met heel veel respect, die draai hun hand er niet voor om. Bijvoorbeeld Blanche Troost uit Roosendaal. 93 jaar is ze bijna. En daarmee is ze de oudste deelnemer dit jaar. En ze gaat gewoon weer meelopen. Voor de 6e keer gaat ze doen. Waarom niet, zegt ze, ik voel me hartstikke fit. Wat is haar verhaal en wat is haar geheim? Nou, je ziet het allemaal als je even op de website of op de app van Omroep Brabant kijkt. En dat kun je 24 uur per dag doen, waar je ook bent, als je op het punt staat om op vakantie te gaan. Je kunt altijd even kijken hoe het thuis is en wat er in Brabant allemaal gebeurt. En, nog mooier, dan kun je ook gewoon naar Omroep Brabant blijven luisteren. Want dat kan ook. Over de hele wereld heb je geen ingewikkelde zendertjes meer voor nodig, zoals vroeger. Inmiddels 12 minuten over 11 geworden. Hier is Taylor Swift en I Knew It.

0: met vakantie Koen Wijn. Keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: dit was mijn eerste kennismaking met deze man. Geweldige zanger en mega goede gitarist. Eric Clapton en Forever Man uit de 80s. Het is inmiddels bijna 11 minuten voor 11:30 geworden. Over het weer ga ik nu praten met Berend van Weerplaza. Berend, een goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, even tegen wolken aankijken, dat zijn we niet zo gewenst morgens.
1: Nee, inderdaad, ja. Nee, we komen natuurlijk uit een zeer warme periode met eigenlijk dagelijks volop zon. En dat is inmiddels wel veranderd, want dit weekend staat toch wel in het teken van meer bewolking en wat lagere temperaturen. Nou, dat merken we op deze zaterdag natuurlijk al goed. Op dit moment op verreweg de meeste plekken in de provincie gewoon bewolkt. Vanmiddag kan het in Brabant nog wel zo'n 22 tot lokaal misschien 24 graden worden. Zien we hier en daar ook wel eventjes de zon. Maar de bewolking die blijft wel gewoon op de verreweg de meeste plekken de overhand houden. Er staat ook wel een goed voelbare wind uit het noordwesten. Dus voor het gevoel is het ook wel een stuk minder warm vandaag. Maar goed, weet je, we komen natuurlijk uit een zeer warme periode. Dus ook vandaag is het misschien ook wel een ideaal moment om even het huis door te luchten. En die warmte uit de huizen te krijgen.
0: Ja, die warmte moet ik persoonlijk zeggen, en daar ben ik niet de enige in, dat weet ik wel. Ja. S'nachts heb je daar vooral last van. Dat is echt helemaal wel fijn, hè, dat het daar echt wel wat koeler
1: zeker
0: is.
1: Zeker. Ja, ik vind het ook wel erg lekker, hoor. Want voor ook komende nacht gaat het toch wel weer flink afkoelen naar temperaturen zo tussen de 13 en 15 graden. En dan is het helemaal ideaal om even alle ramen open te zetten, inderdaad.
0: Ja, ja. Als je iets verder vooruit kijkt, Berend, wat is dan de trend?
1: Ja, de komende dagen blijft het echt wel enigszins aan de koele kant, hoor. Althans, koel, echt koud wordt het niet, maar wel ietsje koeler dan de voorgaande periode. En ook iets koeler dan de gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. Want morgen wordt op de meeste plekken niet verwarmd, dan gaat het op 22 in Brabant. Zien we de zon wel weer wat vaker en opnieuw een stevige wind uit het noordwesten. Dus ook echt wel iets frisser voor het gevoel. Maandag kan het dan lokaal wel weer 24 graden worden. Ook dan zien we de zon af en toe, maar ook flink wat bewolking. En ook de dagen daarna, zeker tot en met donderdag, wordt het dagelijks zo'n 22 of 23 graden. Met zeker op dinsdag en woensdag hier en daar wel een spatje regen. Maar echt grootschalige regengebieden. Grote hoeveelheden en neerslag staan voorlopig niet aan de orde. Zou eigenlijk wel meer dan welkom zijn natuurlijk. Hè? Want het is echt droog aan het worden in de natuur. Maar dat blijft voorlopig nog wel even uit.
2: De schijf van 5.
0: Nou, daar gaan we dan. De schijf van 5. Het gaat over dromen. En ik zeg er nog eventjes bij dat Roy Orbison al gedraaid is, dus die hoef je niet meer aan te vragen, want het blijft maar gebeuren, want het is kennelijk eentje die we nog steeds leuk vinden na al die jaren. En deze is natuurlijk ook wel terecht, natuurlijk. Eentje die ook heel veel aangevraagd is. Dat is al gebeurd door Els, door Jeroen, door Marielle, door Ans, door Joris, door Mirjam, door Jos en nu ook door Pepijn. Dat is er eentje met, deels Brabantse inbreng. Nou, veel Brabantse inbreng, want Desiree werd niet in Hoeve geboren, maar ze heeft er wel heel lang gewoond. Dreams, two brothers on the fourth floor. Dreams.

Aangevraagd door Jos, Peter, Chantal en Nicolien, ABBA en I Have a Dream. Ja, de files die er staan zijn vrijwel allemaal van noord naar zuid. Is ook niet zo heel gek, want het midden van het land heeft nu ook vakantie gekregen. Dus veel mensen onderweg in zuidelijke richting naar zonniger oorden dan op dit moment Brabant is. De A2 richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. Daar is de vertraging zo'n 10 minuten. A29 naar Bergen-op-Zoom voor Hellegatsplein. Een kleine 10 minuten ook. De A325 richting de Duitse grens bij Nijmegen. Een kwartier op dit moment. En het is heel druk op de A50 van Arnhem richting Os. Tussen Valburg en Ravenstein loopt het helemaal vast. Daar is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A73, dat noem ik ook maar even, richting Maasbracht, wordt aan de weg gewerkt. Dat gebeurt de hele dag nog tot morgenochtend 5 uur. Voor het Vonderen word je omgeleid. En dan kom je vast ook nog wel weer op je plek, lijkt mij zo. 11:58. Ja, en het zijn er echt te veel om op te noemen. De mensen die gevraagd hebben om de nu volgende plaat, dikke hit uit de 90's, voor Marco Borsato. Met tekst van Leo Driessen, die je ook als voetbalcommentator kent. Dromen zijn bedrog.

0: nieuwe Stuifmeel-podcast staat nu online.
1: Ze zijn een landingsbaan en dildo in één. Ze zijn zo mooi dat ik er nog steeds voor op de knieën ga. Ben je benieuwd waar ik het over heb? Luister dan maar.
2: Morgenochtend meer.
0: Je vindt elke week een nieuwe aflevering in jouw favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: voor Anton en Pepijn. Aerosmith en Dream On.
1: De schijf van vijf.
0: Ja, eigenlijk zijn de vijf bijna vol. Maar ja, weet ik dat wel zeker of zat ik nog maar op vier? Functioneel niet kunnen tellen heet dat dan, hè? Ja, misschien dat ik er nog wel even eentje extra doe. Deze is ook een paar keer aangevraagd. Ja, dan komen we ook weer in ons eigen Brabant terecht. Leuke zanger en daarbij ook nog een hartstikke aardige vent. Vincent en...

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

Het laatste woord is aan Frans Bauer. Uit de tijd dat het echt nog een Franske was. In de 90e jaren. Met een hele lange carrière nog voor zich. Ja, en die duurt maar voort en zal nog jaren duren. Een dag uit 1000 dromen. De enige echte Frans Bauer.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. En we zouden bijna zeggen Johnny Swims, want dat was de afgelopen dagen in het
1: geval. Ik heb wel veel in het water gelegen, ja, dat klopt. Mijn huid is goed. Ik had zo'n rimpelig huidje op een gegeven moment. Dat is toch wel de tijd dat je eruit moet gaan.
0: Dat is meestal wel het moment.
1: Ik had
0: eigenlijk
1: een paar dagen weg.
0: Ja, we hebben de klachten binnen gehad.
1: Ja, zeker. Fijn, maar ik ben voor al die mensen die klachten hebben gestuurd, ik ben er weer.
0: Hij is weer helemaal terug.
1: Ik ben helemaal terug.
0: Sommige klachten kwamen ook uit Drenthe trouwens.
1: Oh, serieus?
0: Ja, ook dat. Ja.
1: Vanwege dat bommetje.
0: Die hebben de vlodders weer gestuurd. Ja, precies. Johnny is er weer. En dat betekent dat we dadelijk de tijdmachine weer in kunnen na 12 uur. En ja, ik ben toch heel benieuwd naar dat stukje vinyl wat je meegenomen hebt.
1: Een stukje vinyl. Ja, ik pak hem er even bij.
0: Ja, doe eens.
1: Wat kan ik hier nou over zeggen? Ik heb hier heel lang over nagedacht. Want ik vind het heel lastig. Want ze zingt over zichzelf, maar ook weer niet.
0: Oh.
1: Het is een beetje een vrouwelijk plaatje.
0: Een vrouwelijk plaatje.
1: Ja, een vrouwelijk plaatje. Maar
0: ja, dan kunnen we echt alle kanten mee op. Ja, in ieder geval voor de helft dan.
1: Ze rapt. Het is een eendagsvlieg. We hebben er daarna nooit meer van gehoord. Ja, ze heeft heel veel dingen nog gedaan, denk ik. Maar
0: niet dat het ons opgevallen is. Dus.
1: Nee. Ja, meisje. Dus,
0: dan gaan we wel, denk ik, de goede kant op.
1: Ik zou het heel knap vinden als je deze raadt. Want ik moet zeggen dat ik kon er ook geen creatieve omschrijving van maken dan deze. Zonder het te zeggen.
0: Ja, ik denk toch dat ik het weet.
1: Ja, oké.
0: Oké, maar ik zal het niet zeggen. Als je het denkt te weten, altijd leuk. Dan hoor je hem straks vanzelf. Ja. Appen kan altijd. Alle op- en aanmerkingen, alle gezellige dingen mag je met ons delen.
1: Ja.
0: 06573-28203. Veel plezier met John in de tijdmachine. En wat mij betreft, tot morgen vroeg maar weer.
2: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfoto's onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
14: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
13: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
15: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
13: Even helemaal niets in een relaxfauteuil van Teun Arts.
16: Sta je op, maar voelt het alsof je slaapje niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
17: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
16: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alpincollectie.
2: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarenden van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, goedemiddag. Ja, ik ga je even meenemen langs de verkeersinformatie op deze toch wel drukke zaterdagmiddag. Onder andere drukte op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar een kwartier vertraging, 14 kilometer file. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Lenen, 4 kilometer. En dan op de A50 is het ook druk. Arnhem richting Oss tussen Renkum en knooppunt Valburg. Daar heb je allereerst 7 minuutjes en iets verderop. Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravens. Daar nog een kwartier extra reistijd. We gaan zo beginnen met de tijdmachine. En dat doen we met dit liedje. Ja, gewoon die goede tijden met Chic. Tot zometeen.
20: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
21: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
22: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
24: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
25: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
24: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
1: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
4: SVK Benelux.
3: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
1: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
5: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
5: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os. Dit is Omroep Brabant. Met nu
21: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: Zadam, John Segarra. En op de achtergrond, als je heel goed luistert, dan herken je misschien de stem van Gloria Estefan. Just another day in de tijdmachine.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De tijdmachine.
1: Met John van Groenhoven.
0: Ja, want Gloria die zong gewoon lekker mee in het liedje van John Segarra. En hij schreef dit nummer niet speciaal voor haar. Dat deed hij natuurlijk voor zichzelf. Maar hij heeft wel meegewerkt aan 6 nummers voor het album van Gloria. Into the Light uit 1991. En ze kennen elkaar van het eiland Cuba. Daar komen ze allebei vandaan. En ze vluchten allebei naar Miami. Dat is allemaal in de jaren 50 gebeurd. Goedemiddag, 11:15. Het is zaterdagmiddag. Het is midden in de vakantie. En dat is hartstikke lekker om dan eens eventjes te genieten van de jaren 70, 80 en 90 muziek. Want tot 4 uur is dat het recept hier bij Omroep Brabant. In de tijdmachine ga je meenemen terug naar die tijd. Naar een liedje wat Bryan Adams schreef voor iemand die echt heel, heel erg bewonderde. En dat was toen hij net 20 was. En dat gaat dan over Tina Turner. Hij ging naar optredens in de clubs voordat ze de beste dame echt doorbrak. En hij zei zelf in een interview dat het ongelooflijk was om haar te zien. Hij maakte later een duet met haar. En dat hielp haar weer om een comeback te maken. Je kan het mij niet voorstellen, maar Tina Turner had echt die comeback nodig. Bryan zong het nummer samen met Tina Turner ook in het voorprogramma dat hij verzorgde tijdens haar Private Dancer Tour. Welk liedje heb ik het dan over? Het gaat over It's Only Love. Goedemiddag.
1: We gaan deze middag terug in de tijd. Terug in de tijd.
2: Het beste uit de jaren 70, 80 en 90.
1: Dit is de tijdmachine.

0: J-Lo of wel Jennifer Lopez in de tijdmachine. If you had my love. Het is zaterdagmiddag, dat betekent dat er ook iets te kiezen is. In vorm van oud of fout. Oud. Voor deze kun je kiezen. Als je voor oud gaat, fout. En dit is de foute keus.
1: Kies je oud of ga je voor fout?
0: Ja, ik vraag het aan jou. Ga je voor oud? Hey, St. Peter, Flash and the Pen. Of ga je voor fout? You're not alone van Olef. Jij mag het zeggen. En heb je na 06-573-282-03. Is voldoende om je stem te laten horen. Desireless nu. Voyage. Voyage.

Zijn liedjes die hebben een heel bijzonder einde. Dit is altijd wel een mooi voorbeeld van Mercy, Mercy Me van Marvin Gaye in de tijdmachine. Het is 1:30. Het is druk op de weg, onder andere op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar is de vertraging inmiddels opgelopen tot zo'n 20 minuutjes. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Dordrecht en Knooppunt Klaverpolder is een file. Dat levert je 10 minuten extra reistijd op. Dat heeft te maken met voorwerpen die op de weg liggen. Daardoor is de rechte rijstrook even dicht. De A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. Daar nog is 6 kilometer. 9 kilometer op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Valburg. En een stukje verderop Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar nog 11 kilometer, ook ruim een kwartier vertraging. Daar is het erg druk. Op deze zaterdagmiddag, die net even wat koeler is dan de afgelopen dagen. Bewolkt middag, maar het blijft wel droog. En de temperaturen die lopen op tot zo'n 22 à 23 graden. Ja, present. Goedemiddag, de tijdmachine. Ik neem je mee terug naar de jaren 70, 80 en 90.

Als je de muziek hoort, is alles behalve Week. Ze heet wel het liedje Skunk and Nancy. Omroep Brabant, zaterdagmiddag, de tijdmachine. Een paar minuutjes over 12:30. Ik heb je straks terug fragmenten laten horen voor jouw keuze voor oud of fout. Ik zal ze nog maar eens even bij

0: je oud of ga je voor fout?
1: Ja, jij mag het zeggen. Je hebt nog een kleine 4 minuutjes om je keuze kenbaar te maken via de app 06573-28203. Ga je voor oud, dan ga je voor Hey St. Peter, Flash and the Pen. Of denk je, nee, een lekker fout plaatje deze zaterdagmiddag. Dan mag je kiezen voor fout. You're Not Alone is daar het bijhorend. En dat is afkomstig van Olive. Daar is het zo dat een van de 2 liedjes zometeen te horen is. En jij bepaalt mede welke het gaat worden. En er loopt er eentje uit. Dat kan ik alvast zeggen. Maar ik zeg lekker niet welke. Dus maak je keuze. Stuur een appje. En doe dat tijdens de muziek van Keith Marshall. En dit is Only Crying nu op Omroep Brabant.

0: hoorde ik op de achtergrond toch een soort van branding. Maar dat zal misschien zeggen, komend wordt het nog in de vakantiesfeer zit. Keith Marshall, Only Cry in de tijdmachine. Nou, en dan de vraag natuurlijk.
1: Kies je oud of ga je voor fout?
0: Ik zei net al, een van de twee liedjes loopt uit. Ja, dat is eigenlijk zo gebleven. Dus dankjewel voor het stemmen. We gaan genieten van jouw keuze. Of dus de meeste stemmen gelden, zoals het mooi heet. En dat is in dit geval deze woorden.
2: Oud.

happened was

0: Sydney Youngblood, if only I could. Zaterdagmiddag.
1: Nederpop is top.
0: Ja, een Nederpop liedje. Altijd eventjes uit de koker van Nederlandstalige muziek vandaag. Van een man die bekend staat als de grootste volkszanger van Nederland die we ooit hebben.

gekend. Zijn naam is André Hazes en hij was vooral beroemd om het reproduceren van andere liedjes. Hij zocht altijd de inspiratie, of altijd, vaak de inspiratie bij liedjes uit het buitenland. Zo ook voor deze, een Amerikaans liedje. En dat werd herschreven en dat klonk dan volgens zo. Buonasera!

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Jennifer Page en Crush in de tijdmachine. Moet je voorstellen dat je met iemand aan de telefoon zit. In dit geval bij Jennifer was het haar moeder. Daar was ze gewoon mee aan het bellen. En hoort ze voor het eerst haar liedje op de radio. zo is het gegaan. En ze schreeuwde en gilde toen zo hard dat haar moeder dacht dat er iets aan de hand was met Jennifer. Maar het was gewoon haar liedje op de radio. Ja, daar was ze heel erg blij mee. Je hoort het nu ook op de radio op Omroep Brabant in de tijdmachine. We gaan naar het tweede uurtje zometeen met iets uit mijn platenkast in de vorm van een 12 inch. Gaat op de draaitafel straks.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
8: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
9: in Mil, Reuzel en Riethoven.
10: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
11: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
12: SVK Benelux.
11: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
10: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit de drugslab gehaald en daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was. Dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, dit is Omroep Brabant. Eens even kijken hoe het gaat met het verkeer op de weg. Nog een aantal probleempjes, onder andere op de A2. Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. Daar ruim 20 minuten vertraging. Een kleine file op de A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen afrit Tolen en Bergen op Zoom van 3 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda tussen afrit Dordrecht Centrum. En knooppunt Klaverpolder, daar heb je nog 5 kilometer file. En de A50 is druk van Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar heb je ook 20 minuutjes extra reistijd. Sterkte in de file. Ga lekker genieten van het uitzicht en de radio waarop je zometeen dit hoort. Maar dan helemaal in de tijdmachine zometeen.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Mam, waar is mijn zwemband?
20: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
21: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
22: geeft ruimte.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
25: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
26: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
27: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
26: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
27: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
28: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
27: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
29: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: de tijdmachine. John van Groenhoven. No way, man.

0: Zeg je jaren 80, dan zeg je zeker Virgil Sharkey. Als je dit hoort, dan ben je toch even terug in dat decennium. A Good Heart. Dat is precies de bedoeling ook van dit programma. Om je mee terug te nemen in de tijd. Na de herinneringen van toen. Misschien aan dit liedje heb jij wel een mooie herinnering. A Good Heart. Virgil Sharkey.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De tijdmachine.
1: Met John van Groenhoven.
0: En dat doen we tot 4 uur vanmiddag met allemaal fijne muziek. En straks neem ik je mee terug naar een top 40 van toen. Daarvoor gaan we naar de 90's. Dat zeg ik daar vast over. En ik heb een 12-inch meegenomen. Met een beetje een cryptische omschrijving. Meisje, dat is de titel van de plaat. En het is een reggae-liedje. Dus daar kan je vast even over nadenken wie dat is. Nou, dat hoor je allemaal straks. En wat je nu hoort is een band die gevormd werd door Boy George. En dan heb ik het niet over Culture Club. Want hij deed veel meer in de muziek dan alleen Culture Club. En uiteindelijk had hij ook nog een band en die heette Jesus Love You. En daarmee scoorde hij in de jaren 90 ook dan weer een hele dikke hit. En dat was deze, Generations of Love.

0: van het podium af spatte. En met veel energie Blondie, hanging aan de telefoon.
1: En dan nu maximaal genieten.
0: Ja, hij ligt al op de draaitafel, de 12 inch uit mijn platenkast. Vandaag van een dame die meisje, meisje zingt. Ofwel girly, girly. En dan denk je dat ze het over meisjes heeft. Niets minder is waar. Sophia George, want daar heb ik het over. De Jamaicaanse zangeres. Met een bijhorende muziek. En dan heb ik het natuurlijk over reggae. De girly, girly verwijst naar een man die... Ja, het niet zo nauw neemt met het partnership, zeg maar, in het Engels. Dus ofwel, hij gaat vreemd. En een onvermogen om trouw te blijven, zoals dat mooi wordt omschreven. Hij wil zich met één vrouw settelen, maar ondertussen vlucht hij erop los. En dat doet hij met advocaten, artsen, verpleegkundigen, vrouwen in Londen. Nou, dat hoor je allemaal terug in dit liedje.
1: Uit John's platenkast.

Joshua Caddison en Jesse in de tijdmachine daarvoor nog. Sophia George en Girly Girly. Stel, je heet Lia de Vries en je wil internationaal een carrière nastreven als zangeres, bekendheid. Dan noem je jezelf gewoon Lia Velasco. Dat klinkt lekker Italiaans. En dan maak je daar nog een lekker liedje bij. En dan heb ik het inderdaad over deze dame met dit liedje. Nu in de tijdmachine.

5-0-5. Lia Velasco, of Lia de Vries. Ze zong eerst bij Sharks and Me. En ze ging uiteindelijk solo. Ik weet niet of dit plaatje ooit Club 54 in New York heeft gehaald. Maar het zou daar goed hebben gedaan. Het komt uit de jaren 70 en het is natuurlijk disco met hoofdletters. Vertraging op de A2 is inmiddels flink opgelopen. Een half uur heb je van Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. Daar is het erg druk, 15 kilometer file. Ook drukte op de A2 van Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Leden. Daar 10 minuutjes extra reistijd. 16 minuten langer doe je over de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Dat was het zo'n beetje voor wat betreft onze regio hier in Brabant. Zaterdagmiddag. Het is allemaal wat koeler dan de afgelopen dagen. Bewolkte middag blijft droog. 20 tot 23 graden vandaag. Vanavond en vannacht bewolkt. En dan koelt het af naar een graadje of 13. En morgen en de komende dagen een beetje hetzelfde weerbeeld. Met nog iets lagere temperaturen die niet meer boven de 21 graden uitkomen. Smiddags. En dan neemt de kans op een bui ook steeds meer toe. Ga je zometeen meenemen naar een top 40 flashback. We gaan een top 40 uit 1997 erbij pakken. Na Erasure.

0: Het is 2:05. Je luistert naar de tijdmachine op Omroep Brabant. En Erasure Sometimes.
1: Top 40 flashback.
0: Tijd om je mee op reis te nemen. We gaan naar 18 juli 1997 voor de 40 meest verkochte platen op dat moment. Er kwamen een aantal nieuwe in het lijstje te staan. Onder andere Foxy Brown en I'll Be op 34. Olive, You're Not Alone. Kon je straks nog voor kiezen bij Autofout. Werd niet gekozen. Kwam toen wel binnen op plek 26. Café Del Mar, Energy 52. Kwam binnen op plek 24. Prachtig nummer ook. Op nummer 13, Ecuador. Sash, die hoor je zo meteen. En de hoogste nieuwe binnenkomer, die was voor band afkomstig uit Nederland. Met de naam Teaspoon. En het

0: op 10 You Need Somebody van Shola. Maar toen ik je zag, Hero, één plekje hoger op plekje 9. Op 8 te vinden in de top 10 toen How Come How Long van Babyface samen met Stevie Wonder. Bellini met de dikke zomerrit Samba de Janeiro op 7. En op 6 Hanson met Mbop. Nummer 5 sla ik even over. Eternal, die vonden we op plek 4. En de top 3, die klonk zo.
1: Top 40 flashback, nummer 3.
0: Voor Marco Borsato, samen met Treintje Oosterhuis.

0: nummer 1.
1: Puff Daddy. Samen met Faith Evans. I'll be missing you.
0: Flashback.
1: Ja, dat waren de drie meest verkochte platen op 18 juli 1997. Eén plekje overgeslagen, dat was 5. En daar vinden we een man met de naam Ricky Martin. En die zong over Maria. Hey!

Sinatra. 1997, 18 juli, plek 5 te vinden in de platenwinkels. Ricky Martin en Maria. Het was hartje zomer, net zoals nu natuurlijk. Dit nummer, dat is oorspronkelijk bijna 8 minuten lang. Ik heb de singleversie, George Michael, Cowboys and Angels. Een favoriet van heel veel mensen. Gaat over een driehoeksverhouding tussen een vrouw die smoorverliefd is op George... die weer verliefd is op een man.

Ja, het verhaal is nog niet klaar, maar ik liet George maar even zijn liedje doen. Cowboys en Angels. Het verhaal over de vrouw die smoor verliefd op George was. En George was dan weer verliefd op een man. En die relatie is allemaal helemaal op niets uitgedraaid. Maar hij zei zelf in een interview, het heeft me wel een heel goed nummer opgeleverd. En die hebben we eraan overgehouden uit de muzikale erfenis van George Michael. We gaan op weg naar het nieuws van 2 uur met Kyle Gianni, Hit and Run Lover.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
7: Mijn papa verkoopt stoelen.
8: In Mil, Reuzel en Riethoven.
6: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
10: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
9: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel, dit is Omroep Brabant. De tijdmachine reist zometeen verder. Op de wegen reist het nog niet allemaal even soepel. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je nog 25 minuten vertraging. Een korte file op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hort. Zorgt voor 6 minuutjes extra reistijd. 7 minuten extra op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Leende. Een kwartiertje doe je langer over de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Grattem en Echt. En dan is er nog drukte op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar 11 kilometer file. Zometeen in de tijdmachine heel veel fijne muziek. En straks op het virtuele live podium hoor je dit. Why don't you come to your senses? You've been out riding fancy. De Eagles maken zich klaar.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
16: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
20: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststof kozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
21: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
22: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
22: Albert Heijn. Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu
25: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: Big Mountain, baby, I love your way.
1: Dit is de tijdmachine. Omroep Brabant.
0: Een liedje dat bekendheid kreeg dankzij de film Reality Bites. En het werd gezongen door Big Mountain, die daar een vlugje pop bij deden. Maar de oorspronkelijke versie komt al uit 1975 en klonk toen zo. Het was Peter Frampton die het destijds uitbracht. Geïnspireerd op de zonsondergangen en de vuurvliegjes op de Bahama's. Nou, daar zou je misschien wel willen zitten op dit moment. Wij moeten het doen met de muziek. En dat zit wat dat betreft ook helemaal goed. Alicia Bridges komt eraan na de Four Tops. En straks natuurlijk op het virtuele live podium, de Eagles.

0: I Love the Nightlife, Alicia Bridges. Je luisterde de tijdmachine op Omroep Brabant de zaterdagmiddag, die tussen 12 en 4 in de teken staat van de jaren 70, 80 en 90. En natuurlijk ook altijd van een virtueel live optreden.
1: Dit is de tijdmachine. Live on
0: stage. En vandaag zijn dat de Eagles. Je hebt straks al een klein fragmentje van het nummer kunnen horen, wat ik zo meteen helemaal laat horen in een prachtige live versie. Het is Don Henley die eind jaren 60 al begint met delen van Desperado te schrijven. Maar het werd uiteindelijk pas een volwaardig liedje toen Glenn Frey erbij kwam. En Don Henley die vertelt daarover in een interview. Glenn die kwam op een dag bij hem langs om te schrijven en ik liet hem dit onafgemaakte nummer horen dat ik al jaren bewaarde. Hij zei: als ik het speel en zing, dan denk ik aan Ray Charles. Glenn die stortte zich meteen op het lied, vulde de gaten op en bracht structuur aan. En dat was ook meteen het begin van hun samenwerking als songwriters, die heel veel mooie hits heeft opgeleverd. Desperado kan je ook in de versie van Kenny Rogers, The Carpenters, Bonnie Raitt en Ringo Starr kennen. Want die hebben het nummer allemaal gecoverd. Maar het origineel blijft natuurlijk toch van de Eagles. En hoe mooi is het dat ze dat live performen. Desperado, de Eagles.
2: De tijdmachine live on stage.

Ja, intussen spreken we ook over muzikale erfenis. Kwam het bericht dan ineens dat Bonnie Tyler is overleden. Op 75-jarige leeftijd, zeg ik even uit mijn hoofd. Maar ja, ze had in Portugal. En daar heeft ze een tijd lang in coma gelegen. Uiteindelijk moeten we het doen met wat ze heeft nagelaten. Dat typische stemgeluid. Je hoorde samen met Shaken Stevens en Rockin' Good Way. En dit is Lionel Richie, Stuck on You.

Ooit begonnen bij de Commodores, uiteindelijk solo verder gegaan. En de muziek die veranderde daarbij niet echt heel erg drastisch. Lionel Richie, Stuck on You, in de tijdmachine. Het verkeer op de A2 heeft nog altijd problemen. Van Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Empel. Daar ruim 25 minuten vertraging. Diezelfde A2, maar een stukje verderop Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en afrit Valkenswaard. Daar nog 6 minuutjes extra reistijd. Dan is er een incident op de A50 Eindhoven richting Os. Bij Eerde is daardoor de afrit dicht. Je moet keren bij afrit Veghel. En de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar 10 kilometer file en doe je 10 minuutjes langer over je reis. Op deze bewolkte zaterdagmiddag, het blijft wel droog. Temperaturen liggen zo rond de 22 à 23 graden. Vanavond en vannacht ook bewolkt. Koelt af naar een graadje of 13. Morgen en de komende dagen hetzelfde weerbeeld. Met nog iets frissere temperaturen, zo rond de 20 à 21 graden. En daarbij is kans op een bui. Het is 2:30, dat betekent dat we zometeen het spelletje Het Geluid van Toen gaan spelen. Het geluid wordt intussen ook alweer 2 weken niet geraden. Misschien ben jij vandaag de gelukkige.

Wanna Hold Me. Wat zou je ervan vinden om een leuk spelletje te gaan spelen en daarbij een mooie prijs te winnen? Misschien wel twee. Zometeen mag je je kwalificeren voor het meespelen met het geluid van toen. Kom je door die kwalificatie en kom je in de uitzending, dan heb je het bordspel Remember the Music al te pakken. Als je dan ook nog het geluid weet te raden, dan doen we er ook nog een Bluetooth speaker bij. Nou, wie wil het niet? Kan je Omroep Brabant overal mee naartoe nemen. De opgave is bijzonder eenvoudig, al zeg ik het zelf. Wat ik van je wil weten is hoe het liedje verder gaat. Dat gaat specifiek om één woord. De opgave daarvoor is deze. Nou, dat moet te doen zijn, toch? Ja, dat lijkt mij zeer zeker wel. Ja, wat zoek ik? Welk woordje zoek ik? Appen 06-573-282-03. Wat heb ik je zojuist laten horen? Welk woord ontbreekt in het stukje zin wat je hebt gehoord? Als je appt, dan mag je zo meteen ook een gooi doen naar het geluid van

0: I celebrate my love tonight. Ivo Bryson en Roberta Fleck in de tijdmachine. Goedemiddag Marvin.
1: Hey John.
0: Hey, hallo. Volgens mij heb jij hulp op de achtergrond, of niet?
1: Ja, maar zat. Qua historisch besef valt het tegen trouwens, denk ik. Hoor. Maar wel hulp.
0: Ja, oké. Okay, nou, goed. Dan, ik ga er nog verder niks over zeggen, want misschien dan verraad ik het dan per ongeluk. Maar jij bent in de uitzending. Dat betekent dat jij een antwoord had gestuurd op de vraag welk woordje ik miste in een stukje muziek. Wat was dat?
1: Volgens mij was dat het woordje wall.
0: Nou, gaan we even luisteren. Die is natuurlijk helemaal goed.
2: Het geluid van toen.
0: En dat levert jou in ieder geval een leuk spelletje op. Daar kun je met de kids gaan spelen. Remember the Music. Kan je ze in ieder geval mee opleiden. In de movies en series versie. Dus dat komt jouw kant op. Maar nu gaat, nu gaat het om het volgende. Want ja, ik heb iets een geluid. En dat is toch al twee keer niet geraden. En ik ga het jou laten horen. Wil jij de tips, de hints, intussen zijn er twee. Wil je die vooraf of na het horen van het geluid?
1: Doe maar daarna.
0: Doe maar daarna. Goed, dan gaan we nu naar het geluid. Let goed op. Ben je klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Komt-ie.
2: Het geluid van toen.

0: Oké. Okay. Ik hoor dat is leuk, de stemmetjes op de achtergrond.
1: Ja, er wordt hier van alles bekokstoofd.
0: Ja, er wordt van alles bekokstoofd. Nou goed, ik ga eens even kijken. Daar blijf je bij?
1: Nou, ik begin te twijfelen. Maar je vraagt me zoveel argwaan.
0: Nee.
1: Ik blijf er niet bij.
0: Ik ben een slechte quizmaster, hoor ik.
1: Ja, nee, volgens mij is het niet goed.
0: Nou, je blijft er wel bij, toch?
1: Ja, ik blijf erbij.
0: Oké. Okay. Nou, het is inderdaad niet goed. Nee. Nee, het is niet goed. Het is, ik ben me er ook van bewust dat je het door de telefoon misschien ook net even iets anders hoort. Dus dat is best lastig. Er komen allerlei antwoorden alweer binnen. Maar we gaan het gewoon meenemen naar volgende week. En dan komt er weer een hint bij. En uiteindelijk moet ik het bijna voorzeggen. Dus er komt een hint bij. Ja, dan kunnen we er op een gegeven moment niet meer mee. Maar goed, één van de twee spellen van de prijzen heb je te pakken. Het bordspel Remember the Music. Dus dat gaan we naar jou toe sturen. Marvin, nog een hele fijne middag.
1: Yes.
0: En geef de kids een knuffel.
1: Ja, mogen de kids nog opa en oma de groetjes doen?
0: Nou, bij deze? Nou, doe dat even. Vind ik wel leuk.
1: Oké, zeg maar even de groetjes aan opa en oma.
2: De groetjes voor opa en oma van Fenna en Jelle.
0: Kijk, en hoe heet de opa en oma?
1: We hebben twee opa's en twee oma's. Dat zijn de oma's heten Agatha en Petra en de opa's heten Frans en Ad.
0: Nou, kijk. Nou, bij deze gedaan. Dus hartstikke mooi, hartstikke leuk. Hey, we gaan Pink Floyd lekker draaien. Dankjewel, Marvin.
1: Hoi.
0: Dankjewel,
1: hoi.
0: Dag.

0: Omroep Brabant.
1: Elke dag.
2: Altijd gezellig, dus nooit gedoe.
3: Het gevoel van hier.

Genesis, Follow You, Follow Me. En daarvoor nog Pink Floyd, Another Brick in the Wall. En Wall was het woordje wat ik zocht. En daarmee kwalificeerde Marvin zich voor het geluid van toen. Helaas niet te raden. Hij zei, lucifers, als je met lucifers over het doosje heen strijkt. Nou, dat is het niet. Volgende week spelen we gewoon weer opnieuw het geluid van toen. En dan komt er intussen alweer hint nummer 3 bij. Dus langzaamaan gaan we dan richting de ontknoping. Over ontknoping gesproken. Het volgende uur is alweer het laatste uurtje voor deze zaterdagmiddag wat betreft de tijdmachine. En dat betekent traditioneel dat we dan eventjes de disco dansvloer opgaan. Allemaal Eurodance, disco, soul, funk uit de jaren 70, 80 en 90 staat voor je klaar. Om je vast een klein beetje in de stemming te brengen, neem ik je even mee terug naar de jaren 90 voor een nummer 1 hit. Afkomstig uit Zweden met Leila K. als naam van de artiest. En Open Sesame, dat was die dikke, dikke monsterhit.

0: Dami easy.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
7: alleen de prijs is anders.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Ook zo last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
15: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
16: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
15: Meer dan 5.000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
18: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïense aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon, is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is Omroep Brabant. Een blik eventjes langs de lijst met files. Haal er eventjes twee lange uit. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en knooppunt Empel. Daar 16 kilometer. En 12 minuten extra reistijd op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Lederheide en afrit Valkenswaard. Daar doe je er dus nog eventjes wat langer over. Wij gaan zo de disco dansvloer op. John's Disco Party staat op het punt te beginnen. De discotheek die wordt zo meteen geopend. En we trappen eigenlijk af met de slightest touch van 5 Star.
0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
11: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
11: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
20: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
21: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
22: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
23: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
24: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
23: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
25: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: the Band, 5 Star. Zo heet het liedje, The Slightest Touch.
1: Dit is Johnny's Disco Party.
0: Ja, je bent van harte welkom in mijn discotheek. Die opent zo iets na drieën de deuren bij Omroep Brabant op de zaterdagmiddag. En ja, we kijken even wat de sluitingstijd wordt vandaag. Dat hangt ook helemaal van jullie af. We gaan lekker de dansvloer op met Eurodance, House, Disco, jaren 87 en 90. Jaren 80 gesproken, daar hoorde je net 5 Star, Slightest Touch. Wel in een andere versie. Dat is de betere versie wat mij betreft. Want de originele single die is gewoon net even, die klinkt net even wat minder. Dit is de Shep Pettibone mix. En daarmee kwamen ze ook in de top 40 terecht trouwens. Genoeg daarover. We gaan zo meteen lekker dansen met straks Evelyn Champagne King en Love Come Down. Maar eerst even terug naar de vervlogen tijden van de IT in Amsterdam met de DJ met de naam Jean, die daar tot in de vroege uurtjes draaien. We gaan hem officieel openen.
1: It's time to dance. John's Disco is geopend.

Nou ja, denk zo'n beetje bij de geboorte. Maar op professioneel vlak al toen ze 13 jaar was. Evelyn King. Zal je niet verbazen dat ze in de gospel is begonnen. Zoals heel veel van haar zangeressen uit die tijd. Champagne werd eraan toegevoegd. Omdat ze vroeger Bubbles ook werd genoemd. Maar ze houdt ook wel van een babbeltje. Dus Love Calm Down in de tijdmachine. John's Disco Party. We dansen lekker door. Ik heb even een vraag aan jou. Vorige week draaide ik de Hot Summer Mix. En er is een deel 2 van in de maak. Die is nog niet klaar. Ik ga daar hard mijn best voor doen om die volgende week klaar te hebben. Ik kan niets beloven, maar we hebben natuurlijk intussen een heel archief aan disco mixen liggen van de Groovebox. Zou je er zo even meteen eentje willen horen? Iets na 3:30, duimpje omhoog in de app. Dan pak ik even eentje uit de oude doos. 06-573-28203. Wil jij een disco mix horen of denk je, laat maar zitten. Duimpje omhoog, ja, duimpje omlaag mag duidelijk zijn. Laat hem dan maar zitten. Meeste stemmen gelden, dus wellicht dat we een klassieker eventjes kunnen draaien. Straks na 3:30.

hoort de stem van Gwen Guthrie. Die ken je ook van Ain't Nothing Going On But The Rent. En de productie is een ander van Oats en van Schaik. Ofwel The Limit. Die komen uit Nijmegen. Het is gewoon een Nederlandse productie dit. Say Yeah. In de jaren 80 een hele dikke hit. Nou, ik ga een oude Groovebox mix tevoorschijn halen. De duimpjes allemaal omhoog in de app. Dus die ga je zo meteen horen. Maar eerst nog even Barry White. You're the first, the last, my everything.

0: Dan Elvis, ja, de zanger, hebben we Barry White als zanger gekregen. Hij zat in de gevangenis, hoorde de muziek van Elvis en dacht toen misschien wel, kan ik beter. Hij ging zingen, de rest is geschiedenis. Barry White, you're the first, the last, my everything. De tijdmachine. A2 Eindhoven richting Den Bosch tussen Best West en Boksel Noord. Er is 4 kilometer file, levert je 5 minuutjes extra reistijd op. De rest is eigenlijk allemaal buiten de provincie. Dus er was er eentje, maar die is alweer weg. Dus dat is goed nieuws, gaan we lekker door. Het is bewolkt deze middag. Best aangenaam met 22, 23 graden. Vanavond en vannacht bewolkt, koelt af naar een graad of 13. Morgen en de komende dagen een beetje hetzelfde weerbeeld. Kans op buien neemt wel toe. En we zitten met iets lagere temperaturen. Zo rond de 20 tot 22 graden. Ik vroeg jou net, wil je een Groovebox mix horen uit het archief? Ofwel een uit de oude doos, een oude Groovebox. De duimpjes omhoog zijn niet te tellen. Dus dank je wel daarvoor. Dat betekent dat we er eentje gaan draaien voor je.
1: John van Bronhoven.
0: Gewoon nog even lekker om de vakantie te vieren. Een Groovebox mix nu te horen op Omroep Brabant. Dankjewel voor de duimpjes.

0: These are the sounds of the Groove Box.
1: Ja, dat was hem weer. De Groove Box uit het archief. Disco mix in de tijdmachine. Ja, er is een nieuwe in de maak. De Hot Summer Dance Mix nummer 2. Part 2. Daar gaan we door waar we vorige week zijn gebleven. En dat was met Ritmo de la Noche aan de tijd. Bellissima. Hij komt eraan. Ik hoop dat hij volgende week zaterdag klaar is. En tot die tijd moeten we het gewoon doen met de archief disco mixen. En die hebben we intussen al best veel. De disco is gesloten. Ja, maar de muziek gaat nog lekker door. En zometeen gaat ook Koen nog lekker door met vakantiekoen. Dus geen Nederkoen, maar vakantiekoen van daar in de komende weken. Dit is Hugh Lewis en de News.

Ze won ooit het San Remo Festival. Ook bekend natuurlijk van Eros Ramazzotti, dat festival. Maar deze dame heet Laura Pausini. Met het prachtige La Solitude Tudine. Dat is een lastige titel. Ja, als je het ziet, dan zeg je Solitudine. Maar het is Solitudine. Ja, maar dat kan zij als geen ander. Dit is de laatste voor vanmiddag. Zometeen veel plezier bij Vakantie Koen. Ik ben er de komende week weer natuurlijk met de tijd misschien. Maar ook de hele week in de ochtend mag ik je vermaken in een keigoeie morgen. Leuk dat je erbij was. Fijne zaterdag nog. Arrivederci. Ciao. Tot de volgende.

0: This show is awful.
1: Terrible.
0: Disgusting.
1: See you next week?
0: Of course.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
9: Heijn. Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
10: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
9: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
11: Mijn papa verkoopt stoelen.
12: Dit zit, al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel, binnen 3 dagen geleverd.
11: Dit zit.
12: Voordelig en snel.
11: Dit zit.
2: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijssels Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
15: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
17: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend zittenspecialist.
18: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
17: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
18: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
19: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
18: Even helemaal niets in een relaxfauteuil van Teun Arts.
19: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Dit is Omroep Brabant. Met nu
20: Vakantie Koen. Koen Wijn. Vakantie!

0: Ja, natuurlijk heb je goed geluisterd. Maar als je denkt, ik schakel net in en waarom hoor ik nou Duits tijdens Nederkoen? Dan ben je niet helemaal gek geworden. Nee, nee. Integendeel, dan heb je eigenlijk heel goed opgelet. Want dit is hartstikke Duits. Ja, zeker. En waarom? Nou, vielleicht, weil wir in Deutschland sind. Ja, zeker. Welkom bij Vakantiekoen. Dus geen Nederkoen, maar Vakantiekoen. De komende 5 weken laat ik het Nederlands even wat het is en neem ik je mee op vakantie. Het is natuurlijk vakantietijd. En hoewel steeds minder Nederlanders volgens mij op vakantie gaan, tenminste zoiets hoorde ik laatst, denk ik, nou weet je, dat vakantiegevoel, dat kennen we allemaal wel een beetje. En dat gevoel kan ik wel laten leven op de radio. Dus daarom welkom bij Vakantiekoen, 5 weken lang. En vorig jaar deed ik dat 10 weken. Was het zo'n slecht succes dan, Koen, dat je het nu nog maar 5 weken doet? Nee. Het heeft er gewoon simpelweg mee te maken dat we nog een Brabantse top 100 hadden en dat er straks ook weer een hitlijst aankomt, waardoor de tijd gewoon wat korter is. En eigenlijk is het ook best prima, want ik vouw het gewoon een beetje in elkaar. Dat betekent dus dat we vandaag in Duitsland zijn, maar dat we vandaag ook nog doorgaan naar de zuiderburen, namelijk naar België. Nou, huppatee, dan zijn we daar meteen uit. En ja, deze keer begon ik in het Ruhrgebied. Ja, zeker vlakbij onze grens, waar de schoorstenen grote zwarte rookwolken uitblazen en je meer ijzer dan steen vindt in de gebouwen. Alhoewel, dat is ook wel een beetje het vooroordeel, onterecht. Want dit gebied is steeds meer aan het werk om een beetje uitstraling te krijgen eigenlijk. Steeds meer cultuur. En de dame die je zojuist hoorde, Gabrielle Susanne Kerner, die kwam in 1960 hier ter wereld. Tijdens een vakantie in Spanje, ook tijdens een vakantie, kreeg ze een bijnaam Nena, wat eigenlijk baby betekent in Spaans, wat later de naam van haar band werd. En met zo'n 25 miljoen verkochte exemplaren aan platen is ze een van de meest succesvolle Duitse artiesten ooit. Dus moesten we wel mee beginnen, vond ik. Dan naar een van geboorte helemaal geen Duitser. Sterker nog, hij werd geboren in Roemenië, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar het land van bier, braadwoest, Volkswagen, BMW en Mercedes. Ja, dat was zijn eerste en meest succesvolle single die je nu gaat horen, want bij deze klanken weet je het meteen. En hoewel het helemaal niet per se zijn muziekstijl is, want hij houdt eigenlijk van wat meer gitaren, wat meer stevigheid, is hij er wel ontzettend beroemd mee geworden. En kan ik me ook nog een hele fijne vakantie herinneren met mijn moeder. In Italië weliswaar, waar we dit ontzettend hard aan het meezingen waren. De buren moeten gedacht hebben, maar goed, die zaten op een kilometer afstand. Maar toch hebben ze ons gehoord, denk ik. Dit is namelijk Peter Maffay bij Vakantiekoen. Und doe. Ga ervan genieten. Und zing lekker mee.
1: De Vakantiekoen. Kijk gezellig hè? Op Omroep Brabant.

0: speakers. Met de vakantiekoen.
1: Omroep Brabant.
2: De hele klas heeft een armband.

0: Fool's Garden Pforzheim, daar zijn we aangekomen met dat liedje van Fool's Garden, Lemon Tree. Maar dat Pforzheim, dat is ook nog aardig om te vertellen, is niet zomaar een stadje, is de Goldstadt van Duitsland. Beroemd om zijn goud, horloges, sieradenindustrie, ga ze maar door. En aan het eind van de oorlog, compleet verwoest, binnen 20 minuten, zorgden de Britten, ja, de Britten, dat de stad voor 80% werd verwoest. Goed, toen was daar natuurlijk wel wat voor te zeggen. Maar duizenden levens gingen verloren. En dat is uiteindelijk nooit goed. Over levens die verloren gaan. Dat is trouwens een makkelijk bruggetje naar het verhaal van Milli Vanilli eind jaren 80. Het was net voordat deze Duitse act een groot schandaal eigenlijk tegemoet ging. Ze leken alles te hebben. De looks, de moves, de stemmen, de fans, de fame. En ze waren hot tot ver buiten de Duitse landsgrenzen. Vrouwen die stonden in de rij. En ze wonnen prijzen uiteraard. Maar het bleek allemaal, en daar komen we, één grote leugen. Producer Frank Varian, die was de kwade genius achter dit verhaal. Want de mannen van Milli Vanilli die playbackten alles. Ze zongen geen noot. Fab Morvan en Rob Pilatus die verklaarden het later allemaal op een persconferentie.
1: I will describe it like this. You get something, but for that you make a pact with the devil. We did something because we reached something, and we've seen then that we got some money, that we flew around, that we lived in sheds. But on the other side, with every time, there was every time something on it. There was every time something that we had to lie. That we really love our fans, we like our fans, we love to be on stage, we are well performers. But we just hope that they understand that we were young, that we just wanted to live the life the American way.
0: Ja, een pact sluiten met de duivel. En die duivel was dan Frank Varian. Ze zeggen, ja, we hebben eigenlijk altijd van hem moeten leren en we hopen dat de fans het begrijpen. Maar het had hele grote gevolgen. Want in 1998 nam Rob een overdosis drugs en overleed. En Fab die ging door, probeerde solo nog wat te bereiken. Maar een wereldtoneel, dat werd het nooit meer. Dus ja, gelukkig hebben we dan de audio nog. Het is ergens een grote leugen, maar ergens ook heel mooi. En wat een verhaal, joh. Milli Vanilli dus. Hoor je nu hier, bij Vakantie Koen.

1994, Lucy van Ork, oftewel Lucy Electric. Ja, zij was eigenlijk de zangeres. Er zaten natuurlijk nog meer mensen in die band. Maar voilà, in 1994 ontstaat daar deze gigahit. En daar blijft het ook wel een beetje bij. Maar een van de vele muzikale talenten uit Berlijn. Dan richting Matthias Reim, de man die verdampt Ich lieb die song. En zelf ook precies weet hoe je lief moet hebben. Trouwens ook hoe je het kapot moet maken. Hij is namelijk 4 keer getrouwd geweest, heeft 7 kinderen bij 6 verschillende moeders. Nou, dan hou je in ieder geval niet voor stilzitten. En voor een van de geliefdes schreef hij een lied. Hij was niet van plan het zelf uit te gaan brengen, maar kreeg het aan niemand verkocht. En dat is dan wel grappig, want dan moet je dus zorgen dat je het zelf op kan nemen. En dit is dan dat liedje waar het over gaat. We kennen het allemaal. Hij verkocht pardoes 2,5 miljoen singles en iedereen zingt het mee. Verdampt!

menig voetbalhart wat sneller van gaat kloppen. Zeker als dat een Eindhovens voetbalhart is. Want dit hoor je vaak op de tribunes natuurlijk bij PSV. Precies in het liedje past heel goed Eindhoven. Dus ja, dat kan dan echt het stadion rond als er bijvoorbeeld wordt gescoord. Maar het is dus eigenlijk Kernkraft 400 met, of van Zombie Nation moet ik zeggen. Eind jaren 90 kwam dat uit. En ook wel heel grappig, want het melodietje ja, is al iets ouder. Dat was namelijk van een spel op de Commodore 64. Lazy Jones heette dat spel. En ik heb hem ook eventjes zoeken. Ik heb hier ook wel een fragmentje. Oh, hier heb ik het. Van dat spel. Luister maar eens mee. Dat is wel grappig.

Nou ja, weet je wel. En zo ging dat dan door. Nou ja, goed. Best grappig, denk ik, om te horen. We gaan richting de volgende. De volgende in de rij van Duitsland. We gaan er even lekker hard doorheen. Ja, dat is wel fijn, hoor. Op deze 18 juli 2026 zitten we in Duitsland bij Nederkoen. En ik ben weer terug in de hoofdstad. Ik was eventjes uitgezworven naar München. We gaan namelijk echt kriskras door het land Duitsland heen. Vakantiekoen, als je nog niet mee hebt gekregen, je tune pas net in. Even een vervangetje voor Nederkoen op de zaterdag. 5 weken het vakantiegevoel op de radio. En ik neem je gewoon mee met mooie verhalen langs mooie plekken in verschillende landen. En nu is dat Duitsland en zometeen ga ik richting België. Weet je dat ook vast? Wel, dan kun je vast de beslissing maken of je meteen wegpeert. Of deze zoiets hebt. Ook ben wel benieuwd waar die mee gaat komen. Ik hoop het tweede. Dat sowieso. Maar we gaan weer naar Berlijn. Ja, wat ik zei, ik kwam via Matthias Ruim in München. Maar ik ga weer terug naar de hoofdstad. Want daar kom ik Marianne Rosenberg tegen. Een stadse vrouw uit die hoofdstad. Een jeugd die werd gekenmerkt door oorlogsverhalen. Want haar vader die heeft vanwege zijn Roma-afkomst gevangen gezeten in Auschwitz. Maar overleefde. En daarna bekleedde hij allerlei functies die belangrijk waren om nooit te vergeten eigenlijk. En die Marianne, zijn dochter, die ging ervoor. Jazeker, die ging voor talentenjachten. Ze wilde doorbreken. En toen ze 20 was, kwam haar grote doorbraak met een liedje wat we ook allemaal kennen. En dat gaat zo. Juist, dat is namelijk Ich bin wie du. En volgens mij is dit zwaar sfeerverhogend. Dus huppatee op de tafel en gaan met Marianne Rosenberg.

0: gezellig, hè?
1: De Vakantiegoen neemt je mee op zijn muzikale reis. De hele zomer.
0: Zaterdag
2: tussen 12 en 2.
1: Op Omroep Brabant.

0: laatste boodschap trouwens.
1: Oh, those Russians.
0: Precies, kunnen we nu weer zeggen. Maar doen we niet. Nee, zeker niet. Want we hebben een gezellige vakantie en die laten we niet verpesten door allerlei politieke statements of dat soort onkein. Want je bent met me op vakantie hier tijdens vakantiekoen op Omroep Brabant. Als ik al een keer per ongeluk nederkoen heb gezegd, dan spijt mij dat. Want dat is natuurlijk normaal het programma op dit tijdstip. Maar nu hebben we het lekker vooral over vakantie. 5 weken lang. En dat deden we zojuist met Rasputin van Boney M. Kom ik zo trouwens nog heel even op terug. Want eerst daarvoor Herbert Grönemeyer der week. En dat heeft voor heel veel mensen een speciale betekenis. Ik heb het ook al vaak op begrafenissen bijvoorbeeld gehoord. Ja, prachtig. Echt prachtig. Geboren in Göttingen. Later verhuisde hij wel wat oostelijker. Kwam hij op een uurtje of anderhalf van Venlo te wonen in Bochum. Waar hij trouwens ook nog een album naar vernoemde. Nou ja, goed. Herbert Grönemeyer der week. Ooit nog gecoverd door Guus Meeuwis. Maar dan, Frank Farian, kennen we hem nog? Ik heb hem net eventjes benoemd bij Milli Vanilli. Hij maakte die band persoonlijk kapot. Maar hij was ook de man die Boney M oprichtte. Die is zojuist geworden met Rasputin, ook niet smetteloos. Want Bobby Farrell, de mannelijke zanger, die kwam ook niet heel goed uit de strijd. Die zong namelijk geen noot, maar klaagde wel over hoe hard hij moest werken. Werd uiteindelijk uit de band gegooid en begon een solo carrière. Die werd nooit heel groot en er was heel weinig geld overgebleven. Dat zat allemaal in die zakken van die Frank Farian natuurlijk. Maar ook slechte investeringen gaan zo maar door. En in 2010 overleed hij alleen in een hotelkamer in Sint-Petersburg. En dat is heel treurig. Hij woonde trouwens lange tijd in Nederland. Ligt hier ook nog steeds begraven op begraafplaats Zorgvliet in Amsterdam. En wat helemaal bijzonder is, die Rasputin waar het liedje over gaat, overleed eveneens in Sint-Petersburg. En ook op 30 september. Of december moet ik zeggen. Net als Bobby Farrell. Hey, dan naar deze man, Tino Smit uit 1980. Geboren in Dresden. En de

0: Wat fijn, de Purple Disco Machine en dopamine. Ja, we gaan zo meteen pleiten. Zeker. We verruilen Duitsland voor België. Waardoor we ook dit soort gezellige muziekjes moeten missen. Ja, ik ga hier altijd goed op. Ik weet niet wat dat is. Misschien ben ik in een vorig leven Duitser geweest of zo. Maar ik ga toch nog altijd heel goed op dit soort muziekjes. Maar straks gaan we dus naar het land van de vele bierbrouwerijen, van de trappistjes, van de lekkernijen, want dat hebben ze daar zeker. Van de ongezellige verlichtingen in restaurants hebben ze ook het hele jaar door mosselen. Nou, kortom, je hebt echt prima dingen. Want we gaan naar België. We gaan naar de zuiderburen. Van de oosterburen naar de zuiderburen moeten we wel dus dit soort muziekjes gaan missen. Maar het is niet anders. Zorg in ieder geval dat je lekker blijft hangen. In ieder geval hoop ik dat je dat doet. Want we gaan dus nog zeker een uur lol beleven. En dat doen we uiteraard bij vakantiekoen. Ik wilde het bijna weer zeggen. Nee, maar het is niet. Het is echt vakantiekoen. Dus zorg dat je even lekker blijft hangen. Dan gaan we er weer een uur heel veel gezelligheid van maken. Op richting de zaterdagavond met vakantiekoen.
1: Zometeen meer van het vakantiegevoel van hier.
2: Omroep Brabant.
3: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
10: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
11: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
12: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
13: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
12: Woonboulevard Os, 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Twee weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
18: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
17: Nog niet helemaal dus.
18: Tja, die administratie. Toevallig tips?
17: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
18: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
17: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa!
20: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: 3 sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
22: Vakantie Koen. Koen Wijn.
23: Vakantie Koen. Ja.

0: En als je nou denkt, hey, leuk, ze zijn in Frankrijk. Nee hoor, de vraag is wel...
1: Vakantiebaan, ben ik ook bruin?
0: Nou, nee, je wordt hier niet heel snel bruin. Alhoewel, je wordt tegenwoordig overal bruin. Je kan ook naar de Belgische kust om bruin te worden natuurlijk. Maar België staat nog niet echt bekend als vakantieland. Al denk ik wel dat het gaat gebeuren. Het wordt overal warmer en ook dus in de zuidelijke landen waar we vaak naartoe gaan. En dan is misschien een Belgische kust helemaal niet zo gek. En ik kan het weten, want ik kom er vaak. Ik kom er ook heel graag. Ik vind het echt heel fijn. Ik vind het een fijn land. We zijn in België. En als je misschien denkt, goh Koen, doe daar zo'n leuk muziekje bij. Net zoals in Duitsland. En dit heb ik niet. België heeft niet echt een lekker muziekje, toch? Iets typisch, iets kenmerkends, iets... Dat heeft België volgens mij niet. Dus wat dat betreft krijg je gewoon een vrij neutraal muziekje. We begonnen op de plek in Brussel, vlakbij Brussel eigenlijk. Een beetje, het valt onder Brussel, Etterbeek. Daar werd namelijk Stromae in een ziekenhuis geboren. Een Belgische moeder, Rwandese vader. En deze man, Paul van Haver, zo heet hij eigenlijk, die bracht zijn jeugd door in Brussel. Hey, en wat kunnen Belgen nou allemaal goed? Nou, een hele hoop, maar heel veel mensen die gaan ook wel prat op het kijken naar televisieprogramma's uit België. De slimste mensen staan een goed voorbeeld van. Maar wat dacht je van dit programma? Dat ken je ook.
2: Welkom in Blokken.
0: Ja, grappig. Blokken, zo heet dat. Een spelshow die al sinds 1994 op televisie is. En al die tijd gepresenteerd door Ben Krabbe. En laat dat nu de drummer zijn van deze band. Dat zijn namelijk De Kreuners. Een nummer 1 hit maar liefst met die band. En ook wel leuk, want ook weer, vorige uur ook, een liedje van Guus Meeuwis in de cover. Ook dit doet Guus nog regelmatig. En met succes, mensen gaan daar goed op. Kunnen makkelijk meezingen en je kent het ongetwijfeld. Dus De Kreuners in België hoor je nu hier. Tijdens vakantie, Koen, met Ik Wil Je.

schrijven in 1990. Maar daar gaat ze de doorbraak voor Koen en Chris Wouters in Nederland. Hij had dagen achter elkaar de bloemetjes buiten gezet. Hij moest toen dit liedje gaan inzingen. En die extra schorre stem die zorgde ervoor dat meisjesharten uiteindelijk nog harder en sneller gingen kloppen voor Koen Wouters. Ja, zeker. Trouwens, afgelopen week, ik attendeer je daar gewoon maar eventjes op. Moet je nu wel even via Spotify doen, want we zitten gewoon in België en dan kan ik Leo niet uitzenden. Maar Leo Alkemade die kwam langs en die heeft een prachtige cover van Domino gemaakt. Ook een liedje van Clouseau. Dus daar wilde ik je in ieder geval even op wijzen. Hey, we zijn in België, Nederkoen, uur nummer 2. Of ik zei Nederkoen, hè? Ja, ik zei Nederkoen. Nou, dat is een dikke vet. Er moet weer wat in de boetepot. Want het is vakantiekoen. Ik moet daar zelf ook een beetje aan wennen. Ja, ik zit ook al met mijn hoofd wel in vakantie. Misschien ben ik er wel aan toe. Maar ook nog een klein beetje in de Nederkoen-vibes. Want normaal gesproken hoor je op dit tijdstip namelijk dat programma. Maar nu neem ik je mee op vakantie. En ben ik tijdens vakantiekoen, dan zeg ik het goed, in België aangekomen. Het land van de patatten, waar de wielrennerij trouwens een geloof is. Want dat is echt prachtig, vind ik dat altijd. Hele mooie koersen, vooral in het voorjaar natuurlijk. En het land ook waar je de hele dag door bier kan drinken. Dat spreekt me ook wel aan. Maar goed, dat terzijde. Want we gaan nu naar een verhaal van Sarah en Gert Bettens. Broer en zus uit Antwerpen, maar sinds 2019 zijn het geen broers meer. Sarah is namelijk geen Sarah meer. Ze heet Sam. Ze onderging namelijk een transitie naar man. En ver daarvoor vormde ze samen met haar broer de band Case Choice. En Not an Addict vormde de doorbraak in 1995. En bezorgde hen het voorprogramma van Alanis Morissette. Een liedje over drugs. Het gebruiken van, maar ook de kans op verslavingen. En dit liedje ontstond alleen niet door een drugsverslaving, maar door een ontzettende sigarettenverslaving. En ook dat is niet goed. Maar potverdomme, wat een mooi liedje. Dit is Case Choice.

Dit is de soundtrack van mijn jeugd. Milk, Ink, Walk on Water. Ook allemaal uit België, want daar zijn we op dit moment. We zijn gezellig in België bij Vakantie Koen. Daar luister je naar. Tot 6 uur neem ik je mee op vakantie. En deze keer zijn we bij de Zuiderburen. Waar één band niet kan ontbreken. Los van het feit wat ik er zelf van vind. Want ik ben niet van de K3-generatie. Om dat maar meteen te zeggen. Dat was eigenlijk net na mij. En nu dat allemaal weer terug is, het zal me gestolen kunnen worden. Maar wel heel belangrijk geweest voor het land. Niels William en Miguel Wiels die stonden aan de wieg van een meidengroep. En hun doel was de Belgische Spice Girls oprichten. Met internationaal succes. Nou, 1998. Drie meisjes. Die worden bij elkaar gezet. Christel, Karen en Kelly. Kelly? Ja. Groepsnaam Mascara. Maar omdat ze alle drie met een K begonnen, werd als grap eigenlijk vaak al K3 gezegd. Maar ze heette Mascara. Maar toen stapte Kelly uit de groep en kwam Kathleen erbij. En weer een nieuwe K. En toen werd besloten om de groepsnaam maar snel te veranderen. In 1999 deden ze mee met een songfestivaletje. Daar werden ze afgeserveerd, maar ze wekte wel de indruk van Studio 100. Amai, Gertje. Ja, die zat daar natuurlijk. En die wist er wel raad mee. Bracht ze bij elkaar en toen werd het groot.

0: Ik ga hier wel heel fijn op, hoor. The Radios and She Goes Nana. Kom ik zo op terug, want daarvoor hoorde je Lost Frequencies met Are You With Me. We zijn bij Nederkoen. Oh, ga ik weer? Oh, wat slecht zeg. Ja, weer 5 euro in de fooiepot. Bij vakantie, Koen. Ja, het is gewoon een eerste week, jongens. Ik kan daar ook niet constant aan denken. Ik switch even van programma van Nederkoen 5 weken naar vakantie, Koen, om je lekker mee op vakantie te nemen. En dan kan het wel eens zijn dat ik me vergis, toch? Juist, ik heb nog niet gedronken. Oké, okay, bij deze. Hey, Lost Frequencies and Are You With Me? Felix de Laat uit Brussel, zijn echte naam. En wereldwijd miljarden streams op Spotify. Dus een heel, heel, heel groot export. Product. Hey, en we hadden het even geleden over Ben Krabbe van Blokken. Die de drummer was van de Kreuners. Maar nu iemand anders die bekend is van televisie. En die hoorde je zojuist. Maar de wegen liepen een beetje omgekeerd. Want Ben Krabbe die begon als muzikant. En Bart Peters die begon als televisiemannetje. Want toen Bart in 1986 op tv een optreden deed met de mannen van Soul Sister, Jan Leijers en Paul Michiels, sloeg dat zo aan dat hij meer moest gaan optreden uiteindelijk. En Soul Sister die boekte vlak daarvoor, of daarna eigenlijk moet ik zeggen, een wereldhit. En dus moest Peters op zoek naar nieuwe muzikanten. En die vond hij, want toen kwamen de radio's. Dus dan hebben we het allemaal een beetje in tijdsvolgorde gezet. En had hij dus ook een gigantische hit met She Goes Nana. Dan naar de dame die nu gewoon ontzettend groot is. En hoe weet ik dat nou? A, vanwege de hitlijsten, want daar staat ze ook hierin. Maar B, ook omdat mijn broer die heeft eventjes in België gewoond. En toen was Pommelien Thijs, want daar heb ik het over, eigenlijk nog niet zo heel beroemd in Nederland. Totdat ik met mijn nichtjes op de achterbank van de auto zat. En mijn broer die reed ons ergens heen. Ik weet eigenlijk niet meer eens waar, maar dat maakt ook niet zoveel uit voor het verhaal. En daar kwam iets op de radio. En die meiden die schreeuwden allebei: oh, Pommelien Thijs! En toen wist ik nog niet zo goed wie zij was. Maar zij was daar echt al huge. En ja, later is dat hier ook geworden, uiteraard. Kwam ze in de hitlijsten terecht. Als actrice te zien in Knokken Off. Hè. En Knokken Off 2, die is er inmiddels ook alweer op Netflix. En waar is zij dan bekend van muzikaal gezien? Nou, dat weet je waarschijnlijk wel. Als je het niet weet, nou, bij deze. Want dit is Atlas. Heel fijn en mooi liedje van Pommelien Thijs. En die mag dus niet ontbreken bij Vakantie Koen.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn hart, de hoop. Die ik had, hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: We gingen mooi van nieuw naar oud. Jacques Brel uit Schaarbeek. En uitleg is bij Jacques Brel bijna overbodig. De zoon van een fabrieksdirecteur en de kans dat Brel dat ook ging worden, die werd als aanzienlijk gezien. Maar toen hij net volwassen was, trok hij naar Parijs. En daar bracht hij al zijn geschreven gedichtjes en liedjes ten gehore. En niemand sprak het toen nog aan. Totdat Jacques Canetti een

kanker. Ja, of eigenlijk een longembolie uiteindelijk. Maar hij had ook die kanker, geloof ik. Hij ligt trouwens vlak naast Paul Gauguin begraven op het eiland Hivaoa. Ik ken dat eigenlijk helemaal niet, maar daar bracht hij zijn laatste jaren door. Een heel mooi liedje, nummer Kieten Pa. Dan naar het wegliedje. Heel leuk, vind ik. Ga met God, Vaya con Dios. Mijn oma zei dat altijd tegen mij als ik wegging. En heel fijn en ook behorend tot het Belgische erfgoed. Ja, want zeker, ze komen gewoon uit België. Vaya con Dios en nee.

Oh, wat een energie, hè. Heerlijk, zeg. En dan daar de dame die Gijke Arnoud heet, die wij kennen van Zoute Landen bijvoorbeeld. Maar ze was en is trouwens inmiddels ook weer de zangeres van Hooverphonic. Een band uit Sint-Niklaas die halverwege de jaren 90 doorbrak op het grote podium. En dit liedje is misschien wel de aller beroemdste. Mad About You.

0: heb hem nou al twee keer genoemd en ik vond Guus moet dan ook weer voorbij komen. Maar wel met een excuus en dat was Maxime, want die komt natuurlijk uit België. We zitten aan het einde van deze uren vakantiekoen, de eerste weer van vijf. En ik hoop dat je nu denkt...
1: Gadverdurkens! Dat is pas lekker!
0: Nou, de laatste die is van Soul Sister. Ik had het net over Jan Leijers en Paul Michiels, die opeens een wereldhit scoorden met dit liedje, The Way to Your Heart. En bedankt voor het luisteren trouwens. Houdoe!

0: Brabant. Check je via de website en app.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan. Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn vierde in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Na, na.
1: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
2: U bedoelt de Stef special?
1: Nee, toch?
2: Ja.
1: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
3: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
4: De lekkerste muziek.
3: De leukste weetjes.
4: Kortom,
3: 4 uur gezelligheid.
5: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
3: op Omroep Brabant.
6: Het gevoel van hier.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met Weekend.
2: Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
1: Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso. We laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

giving up.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
2: Maar ja, ik ben

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: luisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als 2e voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer: vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Ronde Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: gezellig.
1: Overal in Brabant.
2: Van Asten tot aan Zevenbergen.
3: Brabant is ook trots op te zijn.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4
4: op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht. Want dan zal

0: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
1: Omroep Brabant.
2: Waar is

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot 1 graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: opgroeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd, om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld